0: Weg. De tekst Heel de aarde is je vaderland is tijdelijk weggehaald omdat de bibliotheek wordt verbouwd. De bedoeling is dat de tekst en ook de handtekening van Erasmus die ernaast staat uiteindelijk weer op de bibliotheek terug worden geplaatst. In 2029 zullen alle werkzaamheden rondom de bibliotheek afgerond zijn. En de Nederlandse wegen en spoorlijnen zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie op ons continent. Dat meldt de Algemene Rekenkamer. Nederland is bij een groot conflict volgens NAVO-afspraken juist een doorvoerland. En vanwege de strategische ligging aan de Noordzee is Nederland bij een conflict geschikt om militair materieel van zee naar bijvoorbeeld Oost-Europa te verplaatsen. Maar viaducten zijn te laag en treinsporen liggen te dicht langs elkaar en bruggen kunnen het gewicht niet aan. Er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles op orde te krijgen, zegt de Rekenkamer. En dan nog het weer. Vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar minima tussen de 8 en 14 graden. Morgen flink wat zon en droog. In de middag wordt het dan 18 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Krimpen aan den IJssel is afgelopen dagen Paarse Vrijdag en Coming Out Day gevierd. In een tijd dat acceptatie van de LHBTI+ gemeenschap onder druk staat, wordt er meer waarde gehecht aan de boodschap dat iedereen ertoe doet. Kees van den Brink van het regenboognetwerk in Krimpen aan den IJssel vertelde hoe belangrijk die dag is. Want als je naar de statistieken kijkt, dan zie je dat meer dan een derde van de LHBTI'ers voortdurend wordt lastiggevallen op straat of op social media. En dat de suïcidecijfers onder LHBTI-plussers 3 keer zo hoog zijn als de rest van Nederland. De politie heeft afgelopen weekend 2 mannen van 19 en 21 jaar aangehouden na een verdachte situatie bij een tankstation aan de Schravenweg in Capelle aan den IJssel. De auto waarin zij reden bleek voorzien van gestolen kentekenplaten en bij het tankstation hadden zij voor een fors bedrag getankt zonder te betalen. En in Capelle aan den IJssel is een 20-jarige man aangehouden die verdacht wordt van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Het was maandag 5 oktober dat bij de politie een melding binnenkwam waaruit bleek dat de betreffende man een aanslag wilde plegen. Hij had een doelwit genoemd en de bedoeling was om zoveel mogelijk slachtoffers te maken. De man is aangehouden, dat meldt het Openbaar Ministerie. In zijn woning werden een zwaard, een messen en een luchtdrukwapen aangetroffen. Hij wordt nu verdacht van dreiging met een terroristisch misdrijf en het treffen van voorbereidingen voor een terroristische misdrijf, meldt het AD. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerslag van dinsdag 13 oktober. Vandaag is er vrij veel bewolking en uit de bewolking kan af en toe wat lichte regen of motregen vallen. Het gaat om geringe hoeveelheden. Er wordt met een matige wind uit het zuidwesten zachte lucht aangevoerd. En ondanks de bewolking en de lichte regen kan het vanmiddag rond de 19 graden worden. De komende avond en nacht wordt het overal droog en koelt het af naar ongeveer 11 graden. Morgen zijn een flinke zonnige periode, blijft overal droog. En er waait maar een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit het zuidwesten. In de middag kan het dan rond de 18 graden worden. Ook op donderdag zijn er flinke zonnige perioden, blijft overal droog. Er waait een matige wind uit het zuiden. En na een minimumtemperatuur van 10 graden kan het donderdagmiddag rond de 19 graden worden. Ook op vrijdag is het weliswaar nog zacht met een maximumtemperatuur van 17 tot 18 graden. Maar dan is de kans op wat regen weer een stuk groter. De wind is dan matig van kracht en waait uit het westen. De vooruitzichten voor het weekend zijn nog enigszins onzeker. Mogelijk vallen nog een paar buien. Maar het kan ook zijn dat we in het weekend weer met droog weer te maken krijgen. Wel gaat de temperatuur iets terug bij een wind uit de noordelijke richting. Het wordt in de middag rond de 15 graden.
0: De gezelligste van de regio. Gezelligste. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3 uur.
1: Philip van Es met het Radioruim opnieuw. 3 Russische turnsters die vanaf zaterdag mee wilden doen op het WK turnen in Rotterdam hebben geen visum gekregen. Dat meldt de Russische Turnbond. De bond is boos dat regerend wereldkampioene meerkamp Angelina Melnikova en 2 van haar teamgenoten geen visum hebben gekregen en spreekt van directe discriminatie van Russische atleten. Het is onduidelijk waarom de 3 geen visum kregen en andere atleten uit de Russische ploeg wel. Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat niet in op individuele visumaanvragen. Het WK dat in Ahoy wordt gehouden is het eerste kwalificatiemoment voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. En een 27-jarige man uit Rotterdam en een 38-jarige man uit Schiedam zijn zondag in Voorschoten opgepakt omdat zij zich voordeden als agent. De nepagenten hadden een vrouw gebeld met de mededeling dat er in de wijk was ingebroken en dat er een agent langs zou komen om het hang- en sluitwerk te controleren. De bewoonster vertrouwde het niet en belde de politie. In de directe omgeving van de woning trof de politie een auto met de 2 mannen erin aan. Een van de 2 voldeed aan het opgegeven signalement. En de beroemde tekst van Erasmus op de gevel van de Centrale Bibliotheek in Rotterdam is weg. De tekst "Heel de aarde is je vaderland" is tijdelijk weggehaald omdat de bibliotheek wordt verbouwd. De bedoeling is dat de tekst en ook de handtekening van Erasmus die ernaast staat uiteindelijk weer op de bibliotheek terug worden geplaatst. In 2029 zullen alle werkzaamheden rondom de bibliotheek afgerond zijn. En de Nederlandse wegen en spoorlijnen zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie op ons continent. Dat meldt de Algemene Rekenkamer. Nederland is bij een groot conflict volgens NAVO-afspraken juist een doorvoerland. En vanwege de strategische ligging aan de Noordzee is Nederland bij een conflict geschikt om militair materieel van zee naar bijvoorbeeld Oost-Europa te verplaatsen. Maar viaducten zijn te laag en treinsporen liggen te dicht langs elkaar en bruggen kunnen het gewicht niet aan. Er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles op orde te krijgen, zegt de Rekenkamer. En dan nog het weer. Vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar minima tussen de 8 en 14 graden. Morgen flink wat zon en droog. In de middag wordt het dan 18 graden. Tot zover het Radioruim op nieuws.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Krimpen aan den IJssel is afgelopen dagen Paarse Vrijdag en Coming Out Day gevierd. In een tijd dat acceptatie van de LHBTI+ gemeenschap onder druk staat, wordt er meer waarde gehecht aan de boodschap dat iedereen ertoe doet. Kees van den Brink van het regenboognetwerk in Krimpen aan den IJssel vertelde hoe belangrijk die dag is. Want als je naar de statistieken kijkt, dan zie je dat meer dan een derde van de LHBTI'ers voortdurend wordt lastiggevallen op straat of op social media. En dat de suïcidecijfers onder LHBTI-plussers 3 keer zo hoog zijn als de rest van Nederland. De politie heeft afgelopen weekend 2 mannen van 19 en 21 jaar aangehouden na een verdachte situatie bij een tankstation aan de Schravenweg in Capelle aan den IJssel. De auto waarin zij reden bleek voorzien van gestolen kentekenplaten en bij het tankstation hadden zij voor een fors bedrag getankt zonder te betalen. En in Capelle aan den IJssel is een 20-jarige man aangehouden die verdacht wordt van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Het was maandag 5 oktober dat bij de politie een melding binnenkwam, waaruit bleek dat de betreffende man een aanslag wilde plegen. Hij had een doelwit genoemd en de bedoeling was om zoveel mogelijk slachtoffers te maken. De man is aangehouden, dat meldt het Openbaar Ministerie. In zijn woning werden een zwaard, een messen en een luchtdrukwapen aangetroffen. Hij wordt nu verdacht van dreiging met een terroristisch misdrijf en het treffen van voorbereidingen voor een terroristische misdrijf, meldt het AD. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting van dinsdag 13 oktober. Vandaag is er vrij veel bewolking en uit de bewolking kan af en toe wat lichte regen of motregen vallen. Het gaat om geringe hoeveelheden. Er wordt met een matige wind uit het zuidwesten zachte lucht aangevoerd. En ondanks de bewolking en de lichte regen kan het vanmiddag rond de 19 graden worden. Komende avond en nacht wordt het overal droog en koelt het af naar ongeveer 11 graden. Morgen zijn een flinke zonnige periode, blijft overal droog. En er waait maar een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit het zuidwesten. In de middag kan het dan rond de 18 graden worden. Ook op donderdag zijn een flinke zonnige periode, blijft overal droog. Er waait een matige wind uit het zuiden. En na een minimumtemperatuur van 10 graden kan het donderdagmiddag rond de 19 graden worden. Ook op vrijdag is het weliswaar nog zacht met een maximumtemperatuur van 17 tot 18 graden. Maar dan is de kans op wat regen weer een stuk groter. De wind is dan matig van kracht en waait uit het westen. De vooruitzichten voor het weekend zijn nog enigszins onzeker. Mogelijk vallen nog een paar buien. Maar het kan ook zijn dat we in het weekend weer met droog weer te maken krijgen. Wel gaat de temperatuur iets terug bij een wind uit de noordelijke richting. Het wordt in de middag rond de 15 graden.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Philip van Es met het Radioruim op nieuws. Drie Russische turnsters die vanaf zaterdag mee wilden doen op het WK turnen in Rotterdam hebben geen visum gekregen. Dat meldt de Russische Turnbond. De bond is boos dat regerend wereldkampioen meerkamp Angelina Melnikova en twee van haar teamgenoten geen visum hebben gekregen en spreekt van directe discriminatie van Russische atleten. Het is onduidelijk waarom de drie geen visum kregen en andere atleten uit de Russische ploeg wel. Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat niet in op individuele visumaanvragen. Het WK dat in Ahoy wordt gehouden is het eerste kwalificatiemoment voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. En een 27-jarige man uit Rotterdam en een 38-jarige man uit Schiedam zijn zondag in Voorschoten opgepakt omdat zij zich voordeden als agent. De nepagenten hadden een vrouw gebeld met de mededeling dat er in de wijk was ingebroken en dat er een agent langs zou komen om het hang- en sluitwerk te controleren. De bewoonster vertrouwde het niet en belde de politie. In de directe omgeving van de woning trof de politie een auto met de twee mannen erin aan. Een van de twee voldeed aan het opgegeven signalement. En de beroemde tekst van Erasmus op de gevel van de Centrale Bibliotheek in Rotterdam is weg. De tekst "Heel de aarde is je vaderland" is tijdelijk weggehaald omdat de bibliotheek wordt verbouwd. De bedoeling is dat de tekst en ook de handtekening van Erasmus die ernaast staat uiteindelijk weer op de bibliotheek terug worden geplaatst. In 2029 zullen alle werkzaamheden rondom de bibliotheek afgerond zijn. En de Nederlandse wegen en spoorlijnen zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie op ons continent. Dat meldt de Algemene Rekenkamer. Nederland is bij een groot conflict volgens NAVO-afspraken juist een doorvoerland. En vanwege de strategische ligging aan de Noordzee is Nederland bij een conflict geschikt om militair materieel van zee naar bijvoorbeeld Oost-Europa te verplaatsen. Maar viaducten zijn te laag en treinsporen liggen te dicht langs elkaar en bruggen kunnen het gewicht niet aan. Er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles op orde te krijgen, zegt de Rekenkamer. En dan nog het weer. Vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar minima tussen de 8 en 14 graden. Morgen flink wat zon en droog. In de middag wordt het dan 18 graden. Tot zover het Radioruim op nieuws.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Krimpen aan den IJssel is afgelopen dagen Paarse Vrijdag en Coming Out Day gevierd. In een tijd dat acceptatie van de LHBTI+ gemeenschap onder druk staat, wordt er meer waarde gehecht aan de boodschap dat iedereen ertoe doet. Kees van den Brink van het Regenboognetwerk in Krimpen aan den IJssel vertelde hoe belangrijk die dag is. Want als je naar de statistieken kijkt, dan zie je dat meer dan een derde van de LHBTI'ers voortdurend wordt lastiggevallen op straat of op social media. En dat de suïcidecijfers onder LHBTI-plussers 3 keer zo hoog zijn als de rest van Nederland. De politie heeft afgelopen weekend 2 mannen van 19 en 21 jaar aangehouden na een verdachte situatie bij een tankstation aan de Schravenweg in Capelle aan den IJssel. De auto waarin zij reden bleek voorzien van gestolen kentekenplaten en bij het tankstation hadden zij voor een fors bedrag getankt zonder te betalen. En in Capelle aan den IJssel is een 20-jarige man aangehouden die verdacht wordt van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Het was maandag 5 oktober dat bij de politie een melding binnenkwam waaruit bleek dat de betreffende man een aanslag wilde plegen. Hij had een doelwit genoemd en de bedoeling was om zoveel mogelijk slachtoffers te maken. De man is aangehouden, dat meldt het Openbaar Ministerie. In zijn woning werden een zwaard, een messen en een luchtdrukwapen aangetroffen. Hij wordt nu verdacht van dreiging met een terroristisch misdrijf en het treffen van voorbereidingen voor een terroristische misdrijf, meldt het AD. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerslag van dinsdag 13 oktober. Vandaag is er vrij veel bewolking en uit de bewolking kan af en toe wat lichte regen of motregen vallen. Het gaat om geringe hoeveelheden. Er wordt met een matige wind uit het zuidwesten zachte lucht aangevoerd. En ondanks de bewolking en de lichte regen kan het vanmiddag rond de 19 graden worden. De komende avond en nacht wordt het overal droog en koelt het af naar ongeveer 11 graden. Morgen zijn een flinke zonnige periode, blijft overal droog en er waait maar een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit het zuidwesten. In de middag kan het dan rond de 18 graden worden. Ook op donderdag zijn een flinke zonnige periode, blijft overal droog, er waait een matige wind uit het zuiden en na een minimumtemperatuur van 10 graden kan het donderdagmiddag rond de 19 graden worden. Ook op vrijdag is het weliswaar nog zacht met een maximumtemperatuur van 17 tot 18 graden, maar dan is de kans op wat regen weer een stuk groter. De wind is dan matig van kracht en waait uit het westen. De vooruitzichten voor het weekend zijn nog enigszins onzeker. Mogelijk vallen nog een paar buien. Maar het kan ook zijn dat we in het weekend weer met droog weer te maken krijgen. Wel gaat de temperatuur iets terug bij een wind uit de noordelijke richting. Het wordt in de middag rond de 15 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Drie Russische turnsters die vanaf zaterdag mee wilden doen op het WK turnen in Rotterdam hebben geen visum gekregen. Dat meldt de Russische Turnbond. De bond is boos dat regerend wereldkampioen meerkamp Angelina Melnikova en twee van haar teamgenoten geen visum hebben gekregen en spreekt van directe discriminatie van Russische atleten. Het is onduidelijk waarom de drie geen visum kregen en andere atleten uit de Russische ploeg wel. Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat niet in op individuele visumaanvragen. Het WK dat in Ahoy wordt gehouden is het eerste kwalificatiemoment voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. En een 27-jarige man uit Rotterdam en een 38-jarige man uit Schiedam zijn zondag in Voorschoten opgepakt omdat zij zich voordeden als agent. De nepagenten hadden een vrouw gebeld met de mededeling dat er in de wijk was ingebroken en dat er een agent langs zou komen om het hang- en sluitwerk te controleren. De bewoonster vertrouwde het niet en belde de politie. In de directe omgeving van de woning trof de politie een auto met de twee mannen erin aan. Een van de twee voldeed aan het opgegeven signalement. En de beroemde tekst van Erasmus op de gevel van de Centrale Bibliotheek in Rotterdam is weg. De tekst "Heel de aarde is je vaderland" is tijdelijk weggehaald omdat de bibliotheek wordt verbouwd. De bedoeling is dat de tekst en ook de handtekening van Erasmus die ernaast staat uiteindelijk weer op de bibliotheek terug worden geplaatst. In 2029 zullen alle werkzaamheden rondom de bibliotheek afgerond zijn. En de Nederlandse wegen en spoorlijnen zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie op ons continent. Dat meldt de Algemene Rekenkamer. Nederland is bij een groot conflict volgens NAVO-afspraken juist een doorvoerland. En vanwege de strategische ligging aan de Noordzee is Nederland bij een conflict geschikt om militair materieel van zee naar bijvoorbeeld Oost-Europa te verplaatsen. Maar viaducten zijn te laag en treinsporen liggen te dicht langs elkaar en bruggen kunnen het gewicht niet aan. Er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles op orde te krijgen, zegt de Rekenkamer. En dan nog het weer. Vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar minima tussen de 8 en 14 graden. Morgen flink wat zon en droog. In de middag wordt het dan 18 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Krimpen aan den IJssel is afgelopen dagen Paarse Vrijdag en Coming Out Day gevierd. In een tijd dat acceptatie van de LHBTI+ gemeenschap onder druk staat, wordt er meer waarde gehecht aan de boodschap dat iedereen ertoe doet. Kees van den Brink van het regenboognetwerk in Krimpen aan den IJssel vertelde hoe belangrijk die dag is. Want als je naar de statistieken kijkt, dan zie je dat meer dan een derde van de LHBTI'ers voortdurend wordt lastiggevallen op straat of op social media. En dat de suïcidecijfers onder LHBTI-plussers 3 keer zo hoog zijn als de rest van Nederland. De politie heeft afgelopen weekend 2 mannen van 19 en 21 jaar aangehouden na een verdachte situatie bij een tankstation aan de Schravenweg in Capelle aan den IJssel. De auto waarin zij reden bleek voorzien van gestolen kentekenplaten en bij het tankstation hadden zij voor een fors bedrag getankt zonder te betalen. En in Capelle aan den IJssel is een 20-jarige man aangehouden die verdacht wordt van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Het was maandag 5 oktober dat bij de politie een melding binnenkwam waaruit bleek dat de betreffende man een aanslag wilde plegen. Hij had een doelwit genoemd en de bedoeling was om zoveel mogelijk slachtoffers te maken. De man is aangehouden, dat meldt het Openbaar Ministerie. In zijn woning werden een zwaard, een messen en een luchtdrukwapen aangetroffen. Hij wordt nu verdacht van dreiging met een terroristisch misdrijf en het treffen van voorbereidingen voor een terroristische misdrijf, meldt het AD. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting van dinsdag 13 oktober. Vandaag is er vrij veel bewolking en uit de bewolking kan af en toe wat lichte regen of motregen vallen. Het gaat om geringe hoeveelheden. Er wordt met een matige wind uit het zuidwesten zachte lucht aangevoerd. En ondanks de bewolking en de lichte regen kan het vanmiddag rond de 19 graden worden. De komende avond en nacht wordt het overal droog en koelt het af naar ongeveer 11 graden. Morgen zijn een flinke zonnige periode, blijft overal droog. En er waait maar een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit het zuidwesten. In de middag kan het dan rond de 18 graden worden. Ook op donderdag zijn er flinke zonnige perioden, blijft overal droog. Er waait een matige wind uit het zuiden. En na een minimumtemperatuur van 10 graden kan het donderdagmiddag rond de 19 graden worden. Ook op vrijdag is het weliswaar nog zacht met een maximumtemperatuur van 17 tot 18 graden. Maar dan is de kans op wat regen weer een stuk groter. De wind is dan matig van kracht en waait uit het westen. De vooruitzichten voor het weekend zijn nog enigszins onzeker. Mogelijk vallen nog een paar buien. Maar het kan ook zijn dat we in het weekend weer met droog weer te maken krijgen. Wel gaat de temperatuur iets terug bij een wind uit de noordelijke richting. Het wordt in de middag rond de 15 graden.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op het plein voor het station van Schiedam is gisteravond iemand neergestoken. Volgens de politie ontstond rond 9:30 een vechtpartij. Daarbij werd een 19-jarige gestoken. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel behandeld aan zijn verwondingen. Er is voor zover bekend niemand aangehouden. Medewerkers in het streekvervoer die we staken vandaag. Vakbonden FNV en CNV hebben de landelijke staking uitgeroepen omdat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. Er staat tot aan kerst 1 keer per week een staking gepland. Bijna 13.000 mensen leggen volgens de bonden het werk neer, vooral buschauffeurs, maar ook kantoorpersoneel. Ze vinden dat de voorstellingen van de werkgevers een verslechtering zijn. De staking geldt voor het streekvervoer, maar ook het stadsvervoer in Rotterdam rijdt niet. Trams en metro's rijden wel. Een man uit Ede moet 8 jaar de cel in voor een reeks misdrijven, waaronder poging tot doodslag en verkrachting van een vrouw van 87. De man kreeg ook tbs opgelegd. De man randde in augustus vorig jaar in een bos bij Bennekom een vrouw aan en 2 dagen later een tienermeisje. Daarna volgden meerdere diefstallen. In oktober brak de man 's nachts in bij een 87-jarige vrouw. Ze betrapte hem, waarop hij haar verkrachtte. Uit onderzoeken bleek dat de man meerdere psychische stoornissen heeft. Feyenoord speelt vandaag de 2e wedstrijd in de groepsfase van de Champions League. Como is in Italië de tegenstander. De wedstrijd is vanavond om 18:45 en is live te volgen op Radio Rijnmond. De Rotterdammers verloren de eerste wedstrijd met 5-1 van Barcelona, terwijl Como juist de eerste wedstrijd van Red Bull Leipzig wist te winnen met 4-1. PSV kwam gisteravond al in actie. Ze speelden in Duitsland tegen Red Bull Leipzig en verloren met 1-0. PSV-aanvaller Perisic miste een strafschop. Het weer, veel zon, vorming van enkele stapelwolken. Het blijft droog en het is 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Krimpen aan den IJssel is afgelopen dagen Paarse Vrijdag en Coming Out Day gevierd. In een tijd dat acceptatie van de LHBTI+ gemeenschap onder druk staat, wordt er meer waarde gehecht aan de boodschap dat iedereen ertoe doet. Kees van den Brink van het Regenboognetwerk in Krimpen aan den IJssel vertelde hoe belangrijk die dag is. Want als je naar de statistieken kijkt, dan zie je dat meer dan een derde van de LHBTI'ers voortdurend wordt lastiggevallen op straat of op social media. En dat de suïcidecijfers onder LHBTI-plussers 3 keer zo hoog zijn als de rest van Nederland. De politie heeft afgelopen weekend 2 mannen van 19 en 21 jaar aangehouden na een verdachte situatie bij een tankstation aan de Schravenweg in Capelle aan den IJssel. De auto waarin zij reden bleek voorzien van gestolen kentekenplaten en bij het tankstation hadden zij voor een fors bedrag getankt zonder te betalen. En in Capelle aan den IJssel is een 20-jarige man aangehouden die verdacht wordt van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Het was maandag 5 oktober dat bij de politie een melding binnenkwam waaruit bleek dat de betreffende man een aanslag wilde plegen. Hij had een doelwit genoemd en de bedoeling was om zoveel mogelijk slachtoffers te maken. De man is aangehouden, dat meldt het Openbaar Ministerie. In zijn woning werden een zwaard, een messen en een luchtdrukwapen aangetroffen. Hij wordt nu verdacht van dreiging met een terroristisch misdrijf en het treffen van voorbereidingen voor een terroristische misdrijf, meldt het AD. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerslag weer van dinsdag 13 oktober. Vandaag is er vrij veel bewolking en uit de bewolking kan af en toe wat lichte regen of motregen vallen. Het gaat om geringe hoeveelheden. Er wordt met een matige wind uit het zuidwesten zachte lucht aangevoerd. En ondanks de bewolking en de lichte regen kan het vanmiddag rond de 19 graden worden. De komende avond en nacht wordt het overal droog en koelt het af naar ongeveer 11 graden. Morgen zijn een flinke zonnige periode, blijft overal droog en er waait maar een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit het zuidwesten. In de middag kan het dan rond de 18 graden worden. Ook op donderdag zijn er flinke zonnige periode, blijft overal droog, er waait een matige wind uit het zuiden en na een minimumtemperatuur van 10 graden kan het donderdagmiddag rond de 19 graden worden. Ook op vrijdag is het weliswaar nog zacht met een maximumtemperatuur van 17 tot 18 graden, maar dan is de kans op wat regen weer een stuk groter. De wind is dan matig van kracht en waait uit het westen. De vooruitzichten voor het weekend zijn nog enigszins onzeker. Mogelijk vallen nog een paar buien. Maar het kan ook zijn dat we in het weekend weer met droog weer te maken krijgen. Wel gaat de temperatuur iets terug bij een wind uit de noordelijke richting. Het wordt in de middag rond de 15 graden.
3: Bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen met drukte op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Empel en Zaltbommel 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoude Rijndijk 9 kilometer file met een kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En de werkzaamheden aan de Suurhofbrug veroorzaken file op de A15 richting de Maasvlakte. De extra reistijd is daar 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op het plein voor het station van Schiedam is gisteravond iemand neergestoken. Volgens de politie ontstond rond 9:30 een vechtpartij. Daarbij werd een 19-jarige gestoken. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel behandeld aan zijn verwondingen. Er is voor zover bekend niemand aangehouden. Medewerkers in het streekvervoer die we staken vandaag. Vakbonden FNV en CNV hebben de landelijke staking uitgeroepen omdat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. Er staat tot aan kerst 1 keer per week een staking gepland. Bijna 13.000 mensen leggen volgens de bonden het werk neer. Vooral buschauffeurs, maar ook kantoorpersoneel. Ze vinden dat de voorstellen van de werkgevers een verslechtering zijn. De staking geldt voor het streekvervoer, maar ook het stadsvervoer in Rotterdam rijdt niet. Trams en metro's rijden wel. Een man uit Ede moet 8 jaar de cel in voor een reeks misdrijven, waaronder poging tot doodslag en verkrachting van een vrouw van 87. De man kreeg ook tbs opgelegd. De man randde in augustus vorig jaar in een bos bij Bennekom een vrouw aan en 2 dagen later een tienermeisje. Daarna volgden meerdere diefstallen. In oktober brak de man 's nachts in bij een 87-jarige vrouw. Ze betrapte hem, waarop hij haar verkrachtte. Uit onderzoeken bleek dat de man meerdere psychische stoornissen heeft. Feyenoord speelt vandaag de 2e wedstrijd in de groepsfase van de Champions League. Como is in Italië de tegenstander. De wedstrijd is vanavond om 6:45 en is live te volgen op Radio Rijnmond. De Rotterdammers verloren de eerste wedstrijd met 5-1 van Barcelona, terwijl Como juist de eerste wedstrijd van Red Bull Leipzig wist te winnen met 4-1. PSV kwam gisteravond al in actie. Ze speelden in Duitsland tegen Red Bull Leipzig en verloren met 1-0. PSV-aanvaller Perisic miste een strafschop. Het weer, veel zon, vorming van enkele stapelwolken. Het blijft droog en het is 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt nu snel verder op gang. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Leidschendam en Zoeterwoude Rijndijk over 9 kilometer met 20 minuten vertraging. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is weer vrij. De werkzaamheden bij de Suurhofbrug op de A15 richting de Maasvlakte veroorzaken file. De vertraging vanaf de Thomassentunnel is nu 30 minuten. Al het verkeer wordt er via de vluchtstrook geleid. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en knooppunt Ridderkerk 12 kilometer met 20 minuten vertraging. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
4: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
8: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Krimpen aan den IJssel is afgelopen dagen Paarse Vrijdag en Coming Out Day gevierd. In een tijd dat acceptatie van de LHBTI+ gemeenschap onder druk staat, wordt er meer waarde gehecht aan de boodschap dat iedereen ertoe doet. Kees van den Brink van het regenboognetwerk in Krimpen aan den IJssel vertelde hoe belangrijk die dag is. Want als je naar de statistieken kijkt, dan zie je dat meer dan een derde van de LHBTI'ers voortdurend wordt lastiggevallen op straat of op social media. En dat de suïcidecijfers onder LHBTI-plussers 3 keer zo hoog zijn als de rest van Nederland. De politie heeft afgelopen weekend 2 mannen van 19 en 21 jaar aangehouden na een verdachte situatie bij een tankstation aan de Schravenweg in Capelle aan den IJssel. De auto waarin zij reden bleek voorzien van gestolen kentekenplaten en bij het tankstation hadden zij voor een fors bedrag getankt zonder te betalen. En in Capelle aan den IJssel is een 20-jarige man aangehouden die verdacht wordt van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Het was maandag 5 oktober dat bij de politie een melding binnenkwam waaruit bleek dat de betreffende man een aanslag wilde plegen. Hij had een doelwit genoemd en de bedoeling was om zoveel mogelijk slachtoffers te maken. De man is aangehouden, dat meldt het Openbaar Ministerie. In zijn woning werden een zwaard, een messen en een luchtdrukwapen aangetroffen. Hij wordt nu verdacht van dreiging met een terroristisch misdrijf en het treffen van voorbereidingen voor een terroristische misdrijf, meldt het AD. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerslag van dinsdag 13 oktober. Vandaag is er vrij veel bewolking en uit de bewolking kan af en toe wat lichte regen of motregen vallen. Het gaat om geringe hoeveelheden. Er wordt met een matige wind uit het zuidwesten zachte lucht aangevoerd. En ondanks de bewolking en de lichte regen kan het vanmiddag rond de 19 graden worden. De komende avond en nacht wordt het overal droog en koelt het af naar ongeveer 11 graden. Morgen zijn een flinke zonnige periode, blijft overal droog. En er waait maar een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit het zuidwesten. In de middag kan het dan rond de 18 graden worden. Ook op donderdag zijn er flinke zonnige perioden, blijft overal droog. Er waait een matige wind uit het zuiden. En na een minimumtemperatuur van 10 graden kan het donderdagmiddag rond de 19 graden worden. Ook op vrijdag is het weliswaar nog zacht met een maximumtemperatuur van 17 tot 18 graden. Maar dan is de kans op wat regen weer een stuk groter. De wind is dan matig van kracht en waait uit het westen. De vooruitzichten voor het weekend zijn nog enigszins onzeker. Mogelijk vallen nog een paar buien. Maar het kan ook zijn dat we in het weekend weer met droog weer te maken krijgen. Wel gaat de temperatuur iets terug bij een wind uit de noordelijke richting. Het wordt in de middag rond de 15 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. De meeste drukte zien we op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. De langste files van dit moment staan op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 7 kilometer met een kwartier vertraging. A15 richting de Maasvlakte tussen de afrit Brielen en de Suurhofbrug 6 met daar een kwartier op onthoud. A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en knooppunt Ridderkerk. 18 kilometer met daar een half uur vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd, maar de rijbaan is inmiddels wel weer vrij. A27 van Breda naar Gorkum. Door een ongeluk tussen knooppunt Hooipolder en Nieuwendijk. 4 kilometer met een kwartier vertraging. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. En op de A44 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Oostgeest en Kaagdorp een half uur vertraging in 6 kilometer file. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op het plein voor het station van Schiedam is gisteravond iemand neergestoken. Volgens de politie ontstond rond 9:30 een vechtpartij. Daarbij werd een 19-jarige gestoken. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel behandeld aan zijn verwondingen. Er is voor zover bekend niemand aangehouden. Medewerkers in het streekvervoer die staken vandaag. Vakbonden FNV en CNV hebben de landelijke staking uitgeroepen omdat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. Er staat tot aan kerst 1 keer per week een staking gepland. Bijna 13.000 mensen leggen volgens de bonden het werk neer. Vooral buschauffeurs, maar ook kantoorpersoneel. Ze vinden dat de voorstellingen van de werkgevers een verslechtering zijn. De staking geldt voor het streekvervoer, maar ook het stadsvervoer in Rotterdam rijdt niet. Trams en metro's rijden wel. Een man uit Ede moet 8 jaar de cel in voor een reeks misdrijven, waaronder poging tot doodslag en verkrachting van een vrouw van 87. De man kreeg ook tbs opgelegd. De man randde in augustus vorig jaar in een bos bij Bennekom een vrouw aan en 2 dagen later een tienermeisje. Daarna volgden meerdere diefstallen. In oktober brak de man 's nachts in bij een 87-jarige vrouw. Ze betrapte hem, waarop hij haar verkrachtte. Uit onderzoeken bleek dat de man meerdere psychische stoornissen heeft. Feyenoord speelt vandaag de 2e wedstrijd in de groepsfase van de Champions League. Como is in Italië de tegenstander. De wedstrijd is vanavond om 7:15 en is live te volgen op Radio Rijnmond. De Rotterdammers verloren de eerste wedstrijd met 5-1 van Barcelona, terwijl Como juist de eerste wedstrijd van Red Bull Leipzig wist te winnen met 4-1. PSV kwam gisteravond al in actie. Ze speelden in Duitsland tegen Red Bull Leipzig en verloren met 1-0. PSV-aanvaller Perisic miste een strafschop. Het weer, veel zon, vorming van enkele stapelwolken. Het blijft droog en het is 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt voor de woensdag vrij normaal. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Er zijn wel een paar ongelukken gebeurd met extra vertraging. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag bij Den Hoorn 4 kilometer met 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. A27 van Breda naar Gorkum tussen Oosterhout en Nieuwendijk 4 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Door een ongeluk is alleen de vluchtstrook open. Dan de A16 van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Ridderkerk een 1/2 uur vertraging. A44 van Den Haag naar Amsterdam. Daar staat file door een ongeluk tussen Oegstgeest en Kaagdorp 5 kilometer met 3 kwartier extra reistijd. Er worden een paar auto's geborgen. De linkerrijstrook is dicht. En op de A59 naar Den Bosch tussen de afrit Dussen en Vlijmen. Langzaam rijden over 14 kilometer en de vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
5: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Krimpen aan den IJssel is afgelopen dagen Paarse Vrijdag en Coming Out Day gevierd. In een tijd dat acceptatie van de LHBTI+ gemeenschap onder druk staat, wordt er meer waarde gehecht aan de boodschap dat iedereen ertoe doet. Kees van den Brink van het Regenboognetwerk in Krimpen aan den IJssel vertelde hoe belangrijk die dag is. Want als je naar de statistieken kijkt, dan zie je dat meer dan een derde van de LHBTI'ers voortdurend wordt lastiggevallen op straat of op social media. En dat de suïcidecijfers onder LHBTI-plussers 3 keer zo hoog zijn als de rest van Nederland. De politie heeft afgelopen weekend 2 mannen van 19 en 21 jaar aangehouden na een verdachte situatie bij een tankstation aan de Schravenweg in Capelle aan den IJssel. De auto waarin zij reden bleek voorzien van gestolen kentekenplaten en bij het tankstation hadden zij voor een fors bedrag getankt zonder te betalen. En in Capelle aan den IJssel is een 20-jarige man aangehouden die verdacht wordt van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Het was maandag 5 oktober dat bij de politie een melding binnenkwam waaruit bleek dat de betreffende man een aanslag wilde plegen. Hij had een doelwit genoemd en de bedoeling was om zoveel mogelijk slachtoffers te maken. De man is aangehouden, dat meldt het Openbaar Ministerie. In zijn woning werden een zwaard, een messen en een luchtdrukwapen aangetroffen. Hij wordt nu verdacht van dreiging met een terroristisch misdrijf en het treffen van voorbereidingen voor een terroristische misdrijf, meldt het AD. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor woensdag 14 oktober. Het wordt vandaag een aangename herfstdag. Er zijn flinke zonnige perioden. Het blijft overal droog. En de temperatuur loopt bij een zwakke tot matige wind uit een zuidwestelijke richting vanmiddag op naar rond de 18 graden. Komende avond en nacht is het rustig. Blijft overal droog. En het koelt af naar ongeveer 10 graden. Ook morgen zijn er vooral aanvankelijk flinke zonnige perioden. Later op de dag zien we ook wat meer wolkenvelden, blijft droog en in de middag kan het zo'n 19 tot 20 graden worden. Vrijdag krijgen we met een zwakke storing te maken. Er is dan tijdelijk meer bewolking en er kan wat regen of een enkele bui vallen bij een matige wind uit een westelijke richting. Na een minimumtemperatuur van 13 graden wordt het vrijdagmiddag rond de 17 graden. In het weekend is er weliswaar kans op wat regen of een enkele bui, maar er zijn ook langere droge perioden met zon. De maximumtemperatuur wordt duidelijk lager en dat alles heeft te maken met het draaien van de wind. De wind gaat waaien uit een noord tot een noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur dan zo'n 14 tot 15 graden. Begin volgende week wordt het overal weer droog, zijn er zonnige perioden en de maximumtemperatuur tussen de 15 en 17 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De dagelijkse files van de ochtendspits lossen geleidelijk aan op. De meeste zijn nog te vinden op de wegen in Zuid-Holland en in het zuiden van het land. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Zoetewoude Rijndijk en Hoofddorp 20 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Daar zijn 3 rijstroken dicht. Het loopt daardoor ook vast op de A44 vanuit Den Haag tussen Kaagdorp en knooppunt Burgerveen. De vertraging is daar 20 minuten. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht een 30 minuten vertraging. A27 van Breda naar Gorkum tussen Oosterhout en Nieuwendijk 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de rijbaan is inmiddels wel weer vrij. A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Sabina en de afrit Numansdorp 9 kilometer file met een 30 minuten vertraging. Na een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. En op de A59 naar Den Bosch tussen de afrit Dussen en de afrit Heusden 8 kilometer file. De vertraging is daar 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Dave Datum. Maar met het nieuws van Radio Rijnmond. Op het plein voor het station van Schiedam is gisteravond iemand neergestoken. Volgens de politie ontstond er rond 9:30 een vechtpartij. Daarbij werd een 19-jarige gestoken. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel behandeld aan zijn verwondingen. Er is voor zover bekend niemand aangehouden. Medewerkers in het streekvervoer staken vandaag. Vakbonden FNV en CNV hebben de landelijke staking uitgeroepen omdat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. Er staat tot aan kerst 1 keer per week een staking gepland. Bijna 13.000 mensen leggen volgens de bonden het werk neer. Vooral buschauffeurs, maar ook kantoorpersoneel. Ze vinden dat de voorstellingen van de werkgevers een verslechtering zijn. De staking geldt voor het streekvervoer, maar ook het stadsvervoer in Rotterdam rijdt niet. Trams en metro's rijden wel. Een man uit Ede moet 8 jaar de cel in voor een reeks misdrijven, waaronder poging tot doodslag en verkrachting van een vrouw van 87. De man kreeg ook tbs opgelegd. De man randde in augustus vorig jaar in een bos bij Bennekom een vrouw aan en 2 dagen later een tienermeisje. Daarna volgden meerdere diefstallen. In oktober brak de man 's nachts in bij een 87-jarige vrouw. Ze betrapte hem, waarop hij haar verkrachtte. Uit onderzoeken bleek dat de man meerdere psychische stoornissen heeft. Feyenoord speelt vandaag de 2e wedstrijd in de groepsfase van de Champions League. Como is in Italië de tegenstander. De wedstrijd is vanavond om 6:45 en is live te volgen op Radio Rijnmond. De Rotterdammers verloren de eerste wedstrijd met 5-1 van Barcelona, terwijl Como juist de eerste wedstrijd van Red Bull Leipzig wist te winnen met 4-1. PSV kwam gisteravond al in actie. Ze speelden in Duitsland tegen Red Bull Leipzig en verloren met 1-0. PSV-aanvaller Perisic miste een strafschop. Het weer, veel zon, vorming van enkele...
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het drukste moment van de ochtendspits ligt alweer achter ons. De meeste vertraging zien we nog op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen de afrit Geldermalsen en Zaltbommel 5 kilometer met een kwartier vertraging. A4 van Den Haag naar Amsterdam, tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Nieuw-Vennep 13 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. Verder is er net een ongeluk gebeurd op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort. Tussen Stroe en Barneveld 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Druk is er nog op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 8 kilometer file met ruim 10 minuten vertraging. En op de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum langzaam rijden over 15 kilometer. De vertraging is zo'n 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
4: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
8: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vandaag is er een landelijke staking van bussen in het streekvervoer. De staking komt vanuit de vakbonden FNV en CNV en duurt de hele dag. De staking treft bussen van de RET, Qbus, Arriva, Keolis en Connection. De treinen van de NS rijden volgens de normale dienstregeling. Dat geldt dus ook voor de stations Capelle Scholevaar, Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam-Alexander. In Nieuwekerk aan de IJssel werd de naam van de nieuwe middelbare school onthuld, het Zuidplas College. De school, een gezamenlijk initiatief van Comenius Nieuwekerk en Torbekke Talentschool Nieuwekerk, gaat op 1 augustus 2027 open. En het biedt MAVO, HAVO en VWO van brugglas tot diploma. Op het moment kunnen MAVO-leerlingen hun diploma in Zuidplas behalen, maar HAVO en VWO-leerlingen moeten voor de bovenbouw uitwijken naar omliggende gemeenten. En daardoor ontstond de wens voor een nieuwe middelbare school waar alle leerlingen van brugglas tot diploma hun schooltijd kunnen doorlopen. En op zaterdag 14 november komt Sinterklaas aan in Capelle aan den IJssel. De intocht begint rond 10 uur bij het ponton van het Vuikpark, zoals gebruikelijk. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor woensdag 14 oktober. Het wordt vandaag een aangename herfstdag. Er zijn flinke zonnige perioden. Het blijft overal droog. En de temperatuur loopt bij een zwakke tot matige wind uit een zuidwestelijke richting vanmiddag op naar rond de 18 graden. Komende avond en nacht is het rustig, blijft overal droog en het koelt af naar ongeveer 10 graden. Ook morgen zijn er vooral aanvankelijk flinke zonnige perioden. Later op de dag zien we ook wat meer wolkenvelden, blijft droog en in de middag kan het zo'n 19 tot 20 graden worden. Vrijdag krijgen we met een zwakke storing te maken. Er is dan tijdelijk meer bewolking en er kan wat regen of een enkele bui vallen bij een matige wind uit een westelijke richting. Na een minimumtemperatuur van 13 graden wordt het vrijdagmiddag rond de 17 graden. In het weekend is er weliswaar kans op wat regen of een enkele bui, maar er zijn ook langere droge perioden met zon. De maximumtemperatuur wordt duidelijk lager en dat alles heeft te maken met het draaien van de wind. De wind gaat waaien uit een noord tot een noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur dan zo'n 14 tot 15 graden. Begin volgende week wordt het overal weer droog, zijn er zonnige perioden en de maximumtemperatuur tussen de 15 en 17 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam zien we nog de nasleep van een ongeluk. Tussen Stroe en Hoevelaken 11 kilometer file met een kwartier vertraging. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. A59 naar Den Bosch tussen Waalwijk en Vlijmen 11 kilometer file met daar 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Kapelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl.
1: Dave Datema. Met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam Spaanse polder zijn vannacht 4 voertuigen uitgebrand. Het gaat om 2 kleine vrachtwagens en 2 busjes. De brand bij de Spaanse brug is ontdekt iets na 2 vannacht. De voertuigen stonden naast elkaar geparkeerd en het vuur is waarschijnlijk van de ene op het andere voertuig overgeslagen. Van de 4 voertuigen is alleen nog een karkas over. De politie onderzoekt of het is aangestoken. 2 mannen uit Rotterdam en Schiedam zijn opgepakt omdat ze zich voordeden als agent. Ze hadden geprobeerd om in Voorschoten, dat ligt bij Den Haag, mensen op te lichten. Het slachtoffer werd gebeld door iemand die zich voordeed als agent. En hij belde over een inbraak in de buurt. Daarom zou iemand langskomen om het hang- en sluitwerk in het huis te controleren. Kort daarna werd aangebeld. De bewoner vertrouwde het niet en belde de politie. En die heeft de 2 mannen aangehouden. Een groot deel van het busvervoer in de regio ligt plat. Er rijden maar mondjesmaat bussen in verband met de staking die is opgezet door FNV en CNV. Er is niet een eenduidig beeld over wat er nou precies wel of niet rijdt, zegt onze verslaggever Jacco van Giessen.
2: Rotterdam in de omgeving, ja, dat zijn de ROT-bussen, die rijden vandaag niet. Metro en tram rijden natuurlijk wel. Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem bij Cubis. Daar blijkt pas bij aanvang dat er, of er bussen rijden. Voor de Putten, daar rijdt EBS misschien wel, misschien niet. Waarschuwt voor forse uitval. En ja, dus het is vooral lastig voor reizigers voor wie de bus de enige verbinding is, ja, dan is het zoeken naar alternatieven.
1: Bijna 13.000 mensen leggen volgens de bonden het werk neer. Het zijn vooral buschauffeurs, maar er zit ook kantoorpersoneel bij. Zij vinden dat de voorstellen van de werkgevers een verslechtering zijn. Bij de Botlekbrug is een voertuig tegen de slagboom gereden. Het verkeer kan nu niet van Spijkenisse richting Hoogvliet en ook het scheepvaartverkeer is gestremd. Autoverkeer kan door de Botlektunnel. Richting Spijkenisse is de brug ook vrij. Hoe lang de reparaties gaan duren is niet bekend, zegt de woordvoerder van Rijkswaterstaat. Het weer, veel zon, wat stapelwolken en droog. Het is vandaag 18 graden. Ook vanavond is het helder en droog.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits loopt op zijn eind. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen Stroeg en Hoevelaken 12 kilometer met een kwartier vertraging. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Zaltbommel en knooppunt Empel 6 kilometer file met daar 10 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk. De verbindingsweg naar de A59 richting Waalwijk is daardoor dicht. De A16 van Rotterdam naar Breda. Er is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Zonzeel. De weg is daar helemaal dicht en het verkeer richting het zuiden wordt omgeleid via Oosterhout over de A59, A27 en de A58. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
5: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
6: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Je luistert naar Radio Kapelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vandaag is er een landelijke staking van bussen in het streekvervoer. De staking komt vanuit de vakbonden FNV en CNV en duurt de hele dag. De staking treft bussen van de RET, Qbus, Arriva, Keolis en Connection. De treinen van de NS rijden volgens de normale dienstregeling. Dat geldt dus ook voor de stations Capelle Scholevaar, Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam-Alexander. In Nieuwekerk aan den IJssel werd de naam van de nieuwe middelbare school onthuld, het Zuidplas College. De school, een gezamenlijk initiatief van Comenius Nieuwekerk en Torbekke Talentschool Nieuwekerk, gaat op 1 augustus 2027 open. En het biedt MAVO, HAVO en VWO van brugklas tot diploma. Op het moment kunnen MAVO-leerlingen hun diploma in Zuidplas behalen, maar HAVO en VWO-leerlingen moeten voor de bovenbouw uitwijken naar omliggende gemeenten. En daardoor ontstond de wens voor een nieuwe middelbare school waar alle leerlingen van brugklas tot diploma hun schooltijd kunnen doorlopen. En op zaterdag 14 november komt Sinterklaas aan in Capelle aan den IJssel. De intocht begint rond 10 uur bij het ponton van het Vuikpark, zoals gebruikelijk. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor woensdag 14 oktober. Het wordt vandaag een aangename herfstdag. Er zijn flinke zonnige perioden. Het blijft overal droog. En de temperatuur loopt bij een zwakke tot matige wind uit een zuidwestelijke richting vanmiddag op naar rond de 18 graden. Komende avond en nacht is het rustig, blijft overal droog en het koelt af naar ongeveer 10 graden. Ook morgen zijn er vooral aanvankelijk flinke zonnige perioden. Later op de dag zien we ook wat meer wolkenvelden, blijft droog en in de middag kan het zo'n 19 tot 20 graden worden. Vrijdag krijgen we met een zwakke storing te maken. Er is dan tijdelijk meer bewolking en er kan wat regen of een enkele bui vallen bij een matige wind uit een westelijke richting. Na een minimumtemperatuur van 13 graden wordt het vrijdagmiddag rond de 17 graden. In het weekend is er weliswaar kans op wat regen of een enkele bui, maar er zijn ook langere droge perioden met zon. De maximumtemperatuur wordt duidelijk lager en dat alles heeft te maken met het draaien van de wind. De wind gaat waaien uit een noord tot een noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur dan zo'n 14 tot 15 graden. Begin volgende week wordt het overal weer droog, zijn er zonnige perioden en de maximumtemperatuur tussen de 15 en 17 graden.
0: Je luistert naar Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In het centrum van Rotterdam heeft een politiewagen een fietser aangereden. Dat gebeurde op de kruising van de Karel Doormansstraat en de Aart van Nesstraat vanmorgen rond 9:30. De fietser is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe die eraan toe is, kon de politie niet zeggen. Hij was wel bij kennis, zegt een woordvoerder. De voorruit van de politiewagen is door de klap kapot gegaan. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk. Justitie vervolgt een vrouw van 55 uit Startend Haringvliet op Goeree Overlakkee voor poging tot moord, nadat ze eerder dit jaar haar partner heeft aangevallen met een bijl. Het slachtoffer raakte gewond aan nek, schouders en arm en werd gevonden bij een boothuis in Herkingen. De vrouw meldde zich later op het politiebureau. De zaak komt vandaag voor de rechter, maar wordt waarschijnlijk nog niet inhoudelijk behandeld. Dat is waarschijnlijk pas in februari of maart. Koninklijke Smit Sevis komt voor het eerst in 110 jaar niet in Rotterdamse handen. De ACM, de Autoriteit Consument en Markt van de Overheid, is akkoord met de overname van het bedrijf door de Hanels Groep. Dat is een groothandel voor onder meer vers eten. Het bedrijf heeft 23 vestigingen. Het hoofdkantoor zit in Apeldoorn. Volgens Marcel van Breda, een van de huidige directeuren, verandert er niets voor de Smit Sevis en het personeel door de overname. De Nederlandse chipmachinemaker ASML heeft een succesvol derde kwartaal achter de rug. Ook heeft het bedrijf al veel bestellingen binnengekregen voor 2028. ASML profiteert enorm van de investeringen in kunstmatige intelligentie waarvoor chips nodig zijn. De vraag naar chipmachines neemt zo sterk toe dat het bedrijf verwacht op termijn niet meer aan de vraag te kunnen voldoen. Dit jaar heeft ASML tot nu toe bijna 11 miljard euro aan winst gemaakt. Het bedrijf verwacht dit jaar 65 machines naar klanten te versturen, de helft meer dan het jaar daarvoor. Ook werkt ASML aan upgrades van bestaande machines. Het weer zonnig en droog, zijn wel wat stapelwolken. Het is in de 18 graden vandaag. Vanavond is het helder. Morgen opnieuw een mooie dag. Flink wat zon. In de middag wat wolkenvelden. En dat is maximaal 19 tot 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaande helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vandaag is er een landelijke staking van bussen in het streekvervoer. De staking komt vanuit de vakbonden FNV en CNV en duurt de hele dag. De staking treft bussen van de RET, Qbus, Arriva, Keolis en Connection. De treinen van de NS rijden volgens de normale dienstregeling. Dat geldt dus ook voor de stations Capelle Scholevaar, Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam-Alexander. In Nieuwekerk aan de IJssel werd de naam van de nieuwe middelbare school onthuld, het Zuidplas College. De school, een gezamenlijk initiatief van Comenius Nieuwekerk en Torbekke Talentschool Nieuwekerk, gaat op 1 augustus 2027 open. En het biedt MAVO, HAVO en VWO van brugglas tot diploma. Op het moment kunnen MAVO-leerlingen hun diploma in Zuidplas behalen, maar HAVO en VWO-leerlingen moeten voor de bovenbouw uitwijken naar omliggende gemeenten. En daardoor ontstond de wens voor een nieuwe middelbare school waar alle leerlingen van brugglas tot diploma hun schooltijd kunnen doorlopen. En op zaterdag 14 november komt Sinterklaas aan in Capelle aan den IJssel. De intocht begint rond 10 uur bij het ponton van het Vuikpark, zoals gebruikelijk. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor woensdag 14 oktober. Het wordt vandaag een aangename herfstdag. Er zijn flinke zonnige perioden. Het blijft overal droog. En de temperatuur loopt bij een zwakke tot matige wind uit een zuidwestelijke richting vanmiddag op naar rond de 18 graden. Komende avond en nacht is het rustig, blijft overal droog en het koelt af naar ongeveer 10 graden. Ook morgen zijn er vooral aanvankelijk flinke zonnige perioden. Later op de dag zien we ook wat meer wolkenvelden, blijft droog en in de middag kan het zo'n 19 tot 20 graden worden. Vrijdag krijgen we met een zwakke storing te maken. Er is dan tijdelijk meer bewolking en er kan wat regen of een enkele bui vallen bij een matige wind uit een westelijke richting. Na een minimumtemperatuur van 13 graden wordt het vrijdagmiddag rond de 17 graden. In het weekend is er weliswaar kans op wat regen of een enkele bui, maar er zijn ook langere droge perioden met zon. De maximumtemperatuur wordt duidelijk lager en dat alles heeft te maken met het draaien van de wind. De wind gaat waaien uit een noord tot een noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur dan zo'n 14 tot 15 graden. Begin volgende week wordt het overal weer droog, zijn er zonnige perioden en de maximumtemperatuur tussen de 15 en 17 graden.
0: Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In het centrum van Rotterdam heeft een politiewagen een fietser aangereden. Dat gebeurde op de kruising van de Karel Doormansstraat en de Aart van Nesstraat vanmorgen rond 9:30. De fietser is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe die eraan toe is, kon de politie niet zeggen. Hij was wel bij kennis, zegt een woordvoerder. De voorruit van de politiewagen is door de klap kapot gegaan. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk. Justitie vervolgt een vrouw van 55 uit Stadhart Haringvliet op Goeree-Overflakkee voor poging tot moord, nadat ze eerder dit jaar haar partner heeft aangevallen met een bijl. Het slachtoffer raakte gewond aan nek, schouders en arm en werd gevonden bij een boothuis in Herkingen. De vrouw meldde zich later op het politiebureau. De zaak komt vandaag voor de rechter, maar wordt waarschijnlijk nog niet inhoudelijk behandeld. Dat was waarschijnlijk pas in februari of maart. Koninklijke Smit-Zeevis komt voor het eerst in 110 jaar niet in Rotterdamse handen. De ACM, de Autoriteit Consument en Markt van de Overheid, is akkoord met de overname van het bedrijf door de Hanels Groep. Dat is een groothandel voor onder meer vers eten. Het bedrijf heeft 23 vestigingen. Het hoofdkantoor zit in Apeldoorn. Volgens Marcel van Breda, een van de huidige directeuren, verandert er niets voor de Smit-Zeevis en het personeel door de overname. De Nederlandse chipmachinemaker ASML heeft een succesvol derde kwartaal achter de rug. Ook heeft het bedrijf al veel bestellingen binnengekregen voor 2028. ASML profiteert enorm van de investeringen in kunstmatige intelligentie waarvoor chips nodig zijn. De vraag naar chipmachines neemt zo sterk toe dat het bedrijf verwacht op termijn niet meer aan de vraag te kunnen voldoen. Dit jaar heeft ASML tot nu toe bijna 11 miljard euro aan winst gemaakt. Het bedrijf verwacht dit jaar 65 machines naar klanten te versturen, de helft meer dan het jaar daarvoor. Ook werkt ASML aan upgrades van bestaande machines. Het weer zonnig en droog, zijn wel wat stapelwolken. Het is 18 graden vandaag. Vanavond is het helder. Morgen opnieuw een mooie dag. Flink wat zon. In de middag wat wolkenvelden. En dat is maximaal 19 tot 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vandaag is er een landelijke staking van bussen in het streekvervoer. De staking komt vanuit de vakbonden FNV en CNV en duurt de hele dag. De staking treft bussen van de RET, Qbus, Arriva, Keolis en Connection. De treinen van de NS rijden volgens de normale dienstregeling. Dat geldt dus ook voor de stations Capelle Scholevaart, Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam-Alexander. In Nieuwekerk aan den IJssel werd de naam van de nieuwe middelbare school onthuld, het Zuidplas College. De school, een gezamenlijk initiatief van Comenius Nieuwekerk en Torbekke Talentschool Nieuwekerk, gaat op 1 augustus 2027 open. En het biedt MAVO, HAVO en VWO van brugglas tot diploma. Op het moment kunnen MAVO-leerlingen hun diploma in Zuidplas behalen, maar HAVO en VWO-leerlingen moeten voor de bovenbouw uitwijken naar omliggende gemeenten. En daardoor ontstond de wens voor een nieuwe middelbare school waar alle leerlingen van brugglas tot diploma hun schooltijd kunnen doorlopen. En op zaterdag 14 november komt Sinterklaas aan in Capelle aan den IJssel. De intocht begint rond 10 uur bij het ponton van het Vuikpark, zoals gebruikelijk. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor woensdag 14 oktober. Het wordt vandaag een aangename herfstdag. Er zijn flinke zonnige perioden. Het blijft overal droog. En de temperatuur loopt bij een zwakke tot matige wind uit een zuidwestelijke richting vanmiddag op naar rond de 18 graden. Komende avond en nacht is het rustig, blijft overal droog en het koelt af naar ongeveer 10 graden. Ook morgen zijn er vooral aanvankelijk flinke zonnige perioden. Later op de dag zien we ook wat meer wolkenvelden, blijft droog en in de middag kan het zo'n 19 tot 20 graden worden. Vrijdag krijgen we met een zwakke storing te maken. Er is dan tijdelijk meer bewolking en er kan wat regen of een enkele bui vallen bij een matige wind uit een westelijke richting. Na een minimumtemperatuur van 13 graden wordt het vrijdagmiddag rond de 17 graden. In het weekend is er weliswaar kans op wat regen of een enkele bui, maar er zijn ook langere droge perioden met zon. De maximumtemperatuur wordt duidelijk lager en dat alles heeft te maken met het draaien van de wind. De wind gaat waaien uit een noord tot een noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur dan zo'n 14 tot 15 graden. Begin volgende week wordt het overal weer droog, zijn er zonnige perioden en de maximumtemperatuur tussen de 15 en 17 graden.
0: Dit is Radio Capelle, het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In het centrum van Rotterdam heeft een politiewagen een fiets aangereden. Dat gebeurde op de kruising van de Karel Doormansstraat en de Aart van Nesstraat vanmorgen rond 9:30. De fietser is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe die eraan toe is, kon de politie niet zeggen. Hij was wel bij kennis, zegt een woordvoerder. De voorruit van de politiewagen is door de klap kapot gegaan. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk. Justitie vervolgt een vrouw van 55 uit Stadhart Haringvliet op Goeree-Overflakke voor poging tot moord, nadat ze eerder dit jaar haar partner heeft aangevallen met een bijl. Het slachtoffer raakte gewond aan nek, schouders en arm. Er werd gevonden bij een boothuis in Herkingen. De vrouw meldde zich later op het politiebureau. De zaak komt vandaag voor de rechter, maar wordt waarschijnlijk nog niet inhoudelijk behandeld. Dat is waarschijnlijk pas in februari of maart. Koninklijke Smit Sevis komt voor het eerst in 110 jaar niet in Rotterdamse handen. De ACM, de Autoriteit Consument en Markt van de Overheid, is akkoord met de overname van het bedrijf door de Hanels Groep. Dat is een groothandel voor onder meer vers eten. Het bedrijf heeft 23 vestigingen. Het hoofdkantoor zit in Apeldoorn. Volgens Marcel van Breda, een van de huidige directeuren, verandert er niets voor de Smit Sevis en het personeel door de overname. De Nederlandse chipmachinemaker ASML heeft een succesvol derde kwartaal achter de rug. Ook heeft het bedrijf al veel bestellingen binnengekregen voor 2028. ASML profiteert enorm van de investeringen in kunstmatige intelligentie waarvoor chips nodig zijn. De vraag naar chipmachines neemt zo sterk toe dat het bedrijf verwacht op termijn niet meer aan de vraag te kunnen voldoen. Dit jaar heeft ASML tot nu toe bijna 11 miljard euro aan winst gemaakt. Het bedrijf verwacht dit jaar 65 machines naar klanten te versturen, de helft meer dan het jaar daarvoor. Ook werkt ASML aan upgrades van bestaande machines. Het weer zonnig en droog, zijn wel wat stapelwolken. Het is 18 graden vandaag. Vanavond is het helder. Morgen opnieuw een mooie dag. Flink wat zon. In de middag wat wolkenvelden. En dat is maximaal 19 tot 20 graden. Tot zover het nieuws.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande. En ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
7: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: little less conversation. Ja, Huub, dat gaan wij toch niet doen?
1: Nee, we gaan een little more conversation. Ja, maar niet te veel. Ja. Goedemiddag. Welkom. Ja, leuk dat jullie weer luisteren.
0: Ja, en nou ja, we proberen tot 2 uur weer een paar leuke plaatsen doorheen te draaien.
1: Ja, en
0: te draaien.
1: Iedereen is wel wakker nu, denk ik.
0: Ja, dat moet ook, hè. Dat moet ook. Junkie XL, ja, zijn naam vanwege de verslaafdheid aan muziek, hè?
1: Ja, dus, Tom Holkenborg.
0: Ja, een echte Nederlandse naam, kun je wel zeggen. Ja, Before You Go. Nou ja, we zijn nog niet voor het eind van de uitzending.
1: Oh, je gaat dan gelijk naar de volgende.
0: Ja.
1: Oh,
0: ja. Nou, moet je luisteren. Ja, nee,
1: we door.
0: Luisteren.
1: Nee, kom op, gaan we gewoon
0: laat
1: door.
0: Me even tijd voor verhalen. laat me nog even bij stilstaan.
1: Nee, ik heb even met Tom Holkenborg dat hij tegenwoordig zijn centjes op een andere manier verdient.
0: Oh.
1: Hij zit in de game-industrie. Hij maakt heel veel muziek voor games, zeg maar. Er is heel veel geld in te verdienen. Ja, veel meer dan in de filmindustrie tegenwoordig. Ja. En hij heeft natuurlijk de filmmuziek voor Mad Max Fury Road heeft hij geschreven en uitgevoerd.
0: Nou, mooi luisteren, dat is net zo aantrekkelijk, denk ik, om dat soort dingen te doen, toch?
1: Ja, en je hoeft niet op te treden.
0: Nee, precies.
1: Je kan het in je eigen tijd doen, in je
0: en
1: eigen studio.
0: Die game-industrie, man, daar wordt geld in. Hè?
1: Dat bedoel ik.
0: Als water, toch?
1: Ja. Zeggen ze dan toch? Hij zit tegenwoordig in L.A., onze Tom.
0: Ja.
1: Dus daar hoeven we ons geen zorgen over te maken.
0: Nee. Nou ja, misschien dat hij af en toe nog eens naar de overkant van de plas weer komt om even hier te kijken. Maar nee, inderdaad. Ja, die Louis Capaldi.
1: Ja, daar wil je het over hebben, ja.
0: Nou ja, wat ik niet wist, want ik zat zo een beetje wat uit te zoeken voor deze middag. Maar dat hij Gilles de La Tourette heeft.
1: Ja. Op Glastonbury is hij ingeklapt.
0: Ja.
1: Dat is die,
0: toch heel bijzonder.
1: Dichtgeklapt eigenlijk.
0: Ja.
1: Ja. Ja, het lijkt me heel... Heel vervelende aandoening.
0: Ik had een collega op de afdeling hypotheek. Ik ga het bedrijf niet noemen. En die is voorzitter van de stichting geweest. Maar die had het dus zelf ook. Het is echt onvoorspelbaar.
1: Ja.
0: Ook aan de telefoon of wat dan ook.
1: Ik moet altijd denken aan Bart de Graaf. Die had dat programma met Bart is boos. Had die weerman.
0: Ja, die deed ook zo gek.
1: Ja,
0: dat was wel een inderdaad wel mooi.
1: Ja.
0: Before You Go van Louis Capaldi.

0: we blijven nog even.
1: Jazeker.
0: Kunnen we toch wel zeggen.
1: We zijn net een beetje op dreef aan het komen.
0: De naam Louis Capaldi komt straks nog even terug bij een andere plaat.
1: Ja,
0: maar
1: dat
0: is dan een cliffhanger? Nee, dat valt toch wel mee.
1: Een beetje.
0: Oké. We gaan naar de Fleetwood Mac.
1: Jazeker.
0: Heb jij daar warme herinneringen bij Fleetwood Mac?
1: Komt regelmatig voorbij.
0: Ja.
1: En Rumours is natuurlijk een klassiek album. En wat mij ook altijd bijstaat, Fleetwood Mac is een toonbeeld van dat relaties in een band niet werken. Dus een en ander ellende is geweest. Maar het heeft wel hele mooie muziek opgeleverd.
0: Stof tot nadenken geeft het dan in nummervorm dan, toch?
1: Ja, zeker. Ja.
0: En dat is dit nummer ook. Ik hoor hem nu ook.
1: Je hoort hem ook, hè? Maar het is als ik...
0: Oh, dus jij moet niet dicht op het muur op de draaitafel te... Nou ja, mooi luisteren.
1: Om veel muziek te
0: draaien. We gaan even een technische man bellen.
1: Is goed.

0: hoe muziek toch altijd boeiend kan blijven van een groep. Hè? Over al die jaren.
1: Zeker, zeker.
0: En het wordt nog heel veel gedraaid. Een artiest waar ik eigenlijk niet zoveel van wist, of een dame die zingt, dat is die Ray.
1: Heel hot en happening tegenwoordig.
0: Ja,
1: Ray.
0: Ik begreep.
1: Uitverkocht de Ziggo Dome.
0: Ja, zeker. En Glastonbury. Ook op dat festival Glastonbury gestaan.
1: Ja, ja, ja,
0: maar
1: ja.
0: Een enorme hit ook op TikTok.
1: Absoluut.
0: Ja. En als je dan een paar streams hebt, maar je hebt het wel gelijk over een miljard streams of zoiets, dacht ik gelezen te hebben. Dus hoe je dat dan weer voor een miljard streams op Spotify.
1: We komen straks nog even op terug bij een van de andere nummers.
0: Ook wel, ja?
1: Ja, ja, ja.
0: Cliff, we gaan weer naar een cliffhanger.
1: We gaan weer naar een cliffhanger.
0: Where is my husband? Ja. Dat zou je mij niet horen zeggen.
1: Nee.

0: Nou draaien wij van alles. Maar hier moet je niet een heel uur van draaien. Althans voor mijn gevoel dan.
1: Want?
0: Nou ja, wel heftige muziek toch? Een beetje druk bedoel ik meer. Het is wel lekker, maar ik bedoel...
1: Er is trouwens een nieuwe single uitgekomen in afgelopen september. Het nummer heet Joy.
0: Ja.
1: En het klinkt ook zoals titel is. Het klinkt heel een beetje gospel.
0: Ik heb er geen hekel aan, maar ik bedoel zo'n nummertje tussendoor, dat vind ik wel even leuk.
1: Maar je vindt het een beetje druk?
0: Het neigt ernaar, laat ik het zo zeggen. Kijk, als krijgen we daar allemaal van die boze reacties op, hè, toch? Zou het meevallen, denk jij?
1: Ja.
0: Oké, nou.
1: De volgende is heel wat anders.
0: Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Jij, volgens mij hadden we het vorige week ook over Jimi Hendrix nog heel even met All the Watchtower.
1: Ja.
0: En daar heeft Dave Mason, die speelde destijds mee op die uitvoering.
1: Ja, dat las ik in dat stukje van jou. Dat wist ik niet.
0: Nee, nou, ik wist... Kijk, mijn kennis gaat ook niet zo ver. En AI en wat dan ook helpt je wel op pad. Ja. En Joe Bonamassa, ja, dat vind ik dan ook wel weer een geweldenaar. En dat vind ik dan ook wel weer lekkere muziek.
1: Ja.
0: Toch?
1: Dear Mr. Fantasy.

0: Ja, je dacht dat de plaat afgelopen was en de computer nog even een aanzet, aanzetten.
1: Ja,
0: even dat
1: inslietertje.
0: Ja, ja.
1: Hoor je me nou?
0: En, ja, in, ik hoor je nu te horen. Luid en nou, ja, dat moet ik even zeggen, want we zijn van microfoon gewisseld. Ja. Ik hoor geen brom.
1: Nee. Op de achtergrond een beetje, maar weet je wat?
0: Nee, maar lang niet zo heftig als daarnet.
1: Zoals met de andere.
0: Alleen ja, als je dan een plaat gaat staan aankondigen, moet je de juiste microfoon openzetten.
1: Dat is wel zo handig.
0: Bij mezelf het geval.
1: Dat is wel zo handig.
0: Dus dat is niet handig. Joe Bonamassa, de man met de zonnebril, hè? Maar dat is ook vanwege zijn ogen, geloof ik, als die ook op
1: het podium staat. Dat weet ik niet. En Dave Mason was best wel groot in de jaren 70. Ja. Trouwens, in 67, een van de oprichters van de toch wel legendarische band Traffic, samen met Steve Winwood en Jim Capaldi. Weet niet of dat familie is van Louis Capaldi.
0: We zullen de stamboom er even op nakijken.
1: Dus zullen we even doen in de tussentijd. Ja. Maar wel een stukje ouderwetse handwerk, dit nummer.
0: Nee, dat kan je wel zeggen, ja.
1: Niks artificieels aan.
0: Nee, echt
1: dat
0: geweldig.
1: Zeg ik niet van niks.
0: En jij bent ook een beetje gitaarliefhebber natuurlijk. Dus dat moet jou toch ook wel aanspreken.
1: Ja, om te luisteren heb
0: je
1: het dan over.
0: Ja, je hebt wel eens een poging voor de radio gedaan. Ja, om uit te leggen hoe dat allemaal in zijn werk ging. Maar dat spelen, maar dat is lastig.
1: Dat is lastig.
0: Nee, hoeft aan mij ook niet te vragen. We gaan naar Temper City.
1: Ja.
0: Self-Aware. En dat is ook weer zo'n plaat die als een tierenlier op TikTok is gegaan.
1: Ja,
0: ik heb zelf geen TikTok. Hè? Ik hoor het
1: wel
0: zeggen dan.
1: Ik ook niet. Maar dat bedoelde ik met de vorige nummer is een stukje ouderwets handwerk. Temper City. Ik zat te lezen, je hebt 60 miljoen streams op Spotify. Maar daar wordt een beetje de vraagtekens bij gezet hoe echt dit allemaal is. Omdat ze nog geen 32.000 volgers op Instagram hebben.
0: Oké. Okay.
1: En de geruchten zijn toch dat dit grotendeels AI gefabriceerde muziek is.
0: Ja.
1: En heel erg geplukt is door de platenmaatschappij. En dus zo, via TikTok kun je dus wel aan.

0: aan een hit komen.
1: Ja, ja, maar dat heeft dan weer niks met trollen te maken of zo, hè? Wat je ook vaak hoort, hè? Dat
0: nee, het daardoor wordt versterkt. Nee, volgens mij is dit gewoon puur een strategie van een platenmaatschappij. Je zorgt dat je in zo'n bubbel komt en dan
1: ja, dat is
0: wordt het gestreamd. Hè?
1: Dat is het lastige van AI natuurlijk.
0: En op Spotify sterft het van de AI tegenwoordig.
1: Ja, maar dat staat wel aangegeven tegenwoordig. Hè?
0: Sinds kort moet dat aangegeven zijn.
1: Ja, precies. Dat las ik laatst. Ja. Temper City.
0: Self-aware.

0: Ja, het is een Amerikaans-Israëlisch gezelschap, hè?
1: En daarmee maar, bedoel je te zeggen?
0: Nee, nou ja, nee. Nee, nee,
2: dat was een grapje.
1: Niks, gewoon.
0: Gewoon. Dat is wel een mooie overgang naar het volgende misschien.
2: Ja.
0: Nee, ik zei het totaal onbewust, maar de naam van Davina Michel, want daar gaan we zo een plaat van draaien, Heartbeat.
1: Ja.
0: Ja, die werd natuurlijk genoemd nadat men weer had beslist om deel te gaan nemen aan...
1: Songfestival.
0: Eurovisie Songfestival. Ja, jawel.
1: Stond vanochtend een artikel op nu.nl van Davina Michel.
0: Oké. Okay.
1: Van of is het dit jaar? Ja, weet je, ze willen politiek en sport gescheiden houden. Ze willen politiek en muziek gescheiden. En volgens mij kan dat niet. Het is een utopie. Het gaat gewoon niet.
0: Dat blijft altijd een beetje door elkaar lopen natuurlijk. En Douwe Bob, hoorde ik op de radio een paar weken terug zeggen... van, nou, ik ga mijn handen er niet aan branden. Maar die heeft toen toch ook eventjes tijdelijk iets in Amsterdam gehad... en met het optreden.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Dus maar ja,
1: dat kan dus nog inderdaad.
0: Daar kan ik me alles bij voorstellen. Ja, en weet je, je krijgt natuurlijk een enorme discussie om... misschien in dit geval Davina Michel, van ja, waarvoor doe je het wel? En dan krijg je in een politieke discussie waar je eigenlijk niet in wil zitten, toch?
1: Ja.
0: Als artiest zijn.
1: Ja. Eigenlijk vind ik het gewoon dom van de NPO dat ze die beslissing zo genomen hebben zonder dat van tevoren overleg over geweest.
0: Ja, nou ja, de omroepen die hebben om een overleg gevraagd nu, hè?
1: Ja.
0: En ik weet niet.
1: Ben wat benieuwd wat er gaat gebeuren.
0: Ja, ja, het zou mij verbazen als ze zeiden we doen het alsnog niet. Maar je weet maar nooit.
1: Maar ze moeten wel iemand sturen dan.
0: Ja. Kan jij zingen?
1: Ik zal het straks proberen.
0: Nou, dan maar Davina Michel.
1: Ja, doe dat maar.

0: Ja, altijd weer even lekker om de Vina gedraaid
1: Michel.
0: Te hebben. Ja,
1: zeker. Ze gaat ook een buitenlandtournee doen, las ik in datzelfde artikel waar we net over hadden.
0: In de buurt of ver weg?
1: Dat werd niet verder.
0: Ik wou even weten, Huub, van jou...
1: Twee stuks groenten.
0: Ik wou net zeggen, hoe zit het met jouw vitamine C?
1: Ja, nou, kom niks te kort.
0: Nee?
1: Ja,
0: fruit, zochtens een banaantje?
1: Ik ben geen fruiteter. Banaan kaart er altijd wel in.
0: Zeker, zeker. Ja, zeker na het hardlopen. Lekker.
1: Nee, daarvoor doe ik het eigenlijk.
0: Oh, jij doet altijd ervoor.
1: Nou, ja, want ik loop ochtends half banaantje even wat energie te krijgen.
0: En is het dan, blijft dat bij dat ene? Of is er ook nog een appeltje? Of... Heb jij een appeltje voor de dorst of niet?
1: Ik heb wel een appeltje.
0: Nou, dat is ook fijn.
1: De koelkast hebben we dan over. Een appeltje voor de dorst in de koelkast. Anders niet, joh.
0: Nee, maakt niet uit. Als we maar gelukkig zijn. Daar gaat het toch uiteindelijk om. Ja, het is vandaag, zoals gezegd, Nationale Groente- en Fruitdag. Ja, moet je een paar platen bij zoeken die kunnen. En dan waar ik jij altijd over een banaan. Ja, Harry Belafonte, de bananenbootsong.
1: Ja, leuk joh.
0: Wie kent hem niet? En voor het zicht, peentjes, hè? Dus carrots. Brenda Shine, daar komen ze.

0: Ja, en die Brendan Shine komt rechtstreeks uit de pub.
1: dat denk je, want dat is
0: dat denken we, ja, want hij is een Ierse folk en country zanger.
1: Die zit daar heel dag in de pub.
0: Mooi luisteren, daar drinken ze geen glazen melk volgens mij. Geen Jordens drie pinters.
1: Een beetje uit ervaring zeggen, ja.
0: Ja, en dat is ook gezellig, ook natuurlijk. Hey, we hadden dus straks Joe Bonamassa, maar Lou Reed kon er ook wat van, hè? Qua gitaarspelen dan. Ik heb het niet over de...
1: Je gaat van de pub naar...
0: Nee, je hebt echt gewoon een leuke, prachtige dag. Hè, zonder rare dingen te gebruiken, waardoor je het een nog mooiere of slechtere dag maakt.
1: Het heeft in ieder geval een heerlijk nummer opgeleverd.
0: Zo is dat. Perfect day. Nou, de zon is nou weer net even weg. Maar
1: dat is jammer.
0: Misschien dadelijk weer.

0: Ja, en dit was dus geen Lou Reed. Maar
1: was bijna een verrassing. Totaal ander nummer.
2: Ja, leuk hè?
1: Ja, ja, heel leuk. Nou ja, deze
2: altijd had wel spannend zo, toch?
0: Ja, dat is ook zo. Nou ja, die Perfect Day. Ik wacht toch tot het zonnetje doorkomt. Dus dat kunnen we nog even zeggen. Er is een documentaire-achtige serie op NPO 3 geweest.
2: NPO Start.
0: Ja, nu op Start.
2: Ja, okay.
0: Over de 90s dance. En de Brothers on the Fourth Floor. Dat was één van de groepen. Two Brothers, ja. Ja. Want zijn het geen broer? Nou, het kunnen er ook drie zijn natuurlijk. Ja, ja. Maar in ieder geval, dat is zeker de moeite waard om die serie eens terug te kijken.
2: Ja.
0: Gaan we nu naar die prachtige dag van Lou Reed.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: ondanks zijn levensstijl heeft hij toch nog lang volgehouden, oom Malou.
1: Ja. Ja, je hebt het toch nog even uitgezocht.
0: Zijn 71ste is die...
1: Nou ja, dan, als je dan alles in aanmerking neemt, dan...
0: Maar wel zijn tijd ver vooruit, ook qua onderwerp. Hè. Hij heeft bijvoorbeeld nummers over sadomasochisme, Venus en First, travestie, Sister Ray. En transseksualiteit, wat natuurlijk tegenwoordig weer zo hot is. Lady Godiva's Operation, dus wat dat betreft...
1: Ja, hij durfde wel over die dingen te zeggen.
0: Hij durfde wel de dingen. Ja, zelf ook altijd een beetje... dubieus geweest of hij nu
1: zijn dat speelde daar ook mee.
0: Maar ja, weet je, dat is dan met David Bowie. Dit is natuurlijk ook een manier om je muziek te verkopen. Hè? Het is
1: in de aandacht. Ja, en misschien ging het in die jaren er ook wel een beetje zo aan toe. Hè? Dat je moeilijk kon kiezen om het maar zo te zeggen. Ja, dat zou toch ook kunnen.
0: Wie zal het zeggen?
1: Ja. Ja, we zitten al aardig tegen het eind van deze uitzending. En we kunnen eigenlijk nog een hele plaat draaien. Ja. En doen we maar met Break My Heart.
0: Hij past goed bij het weer als je nu naar buiten kijkt.
1: Ja, zeker. Break My Heart van GC Stewart.

0: Dat was hem dan.
1: Ja, het zit er weer op. Ja, het was een uitzending vol verrassing.
0: Ja, leuk toch?
1: Ja?
0: Ja, toch?
1: En als we nu naar buiten kijken, dan is het lekker weer. Dus ja, wat dat betreft gaan we die plaat die we dachten te gaan draaien...
0: schuiven we door naar de volgende week.
1: Doen we gewoon volgende week.
0: Hey, tot ziens.
1: Bedankt voor het luisteren.
0: Tot volgende week. Hey.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In het centrum van Rotterdam heeft een politiewagen een fietser aangereden. Dat gebeurde op de kruising van de Karel Doormansstraat en de Aart van Nesstraat vanmorgen rond 9:30. De fietser is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe die eraan toe is, kon de politie niet zeggen. Hij was wel bij kennis, zegt een woordvoerder. De voorruit van de politiewagen is door de klap kapot gegaan. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk. Justitie vervolgt een vrouw van 55 uit Stadhart Haringvliet op Goeree vlakbij voor poging tot moord, nadat ze eerder dit jaar haar partner heeft aangevallen met een bijl. Het slachtoffer raakte gewond aan nek, schouders en arm en werd gevonden bij een boothuis in Herkingen. De vrouw meldde zich later op het politiebureau. De zaak komt vandaag voor de rechter, maar wordt waarschijnlijk nog niet inhoudelijk behandeld. Dat is waarschijnlijk pas in februari of maart. Koninklijke Smit-Zeevis komt voor het eerst in 110 jaar niet in Rotterdamse handen. De ACM, de Autoriteit Consument en Markt van de Overheid, is akkoord met de overname van het bedrijf door de Hanels Groep. Dat is een groothandel voor onder meer vers eten. Het bedrijf heeft 23 vestigingen. Het hoofdkantoor zit in Apeldoorn. Volgens Marcel van Breda, een van de huidige directeuren, verandert er niets voor de Smit-Zeevis en het personeel door de overname. De Nederlandse chipmachinemaker ASML heeft een succesvol derde kwartaal achter de rug. Ook heeft het bedrijf al veel bestellingen binnengekregen voor 2028. ASML profiteert enorm van de investeringen in kunstmatige intelligentie waarvoor chips nodig zijn. De vraag naar chipmachines neemt zo sterk toe dat het bedrijf verwacht op termijn niet meer aan de vraag te kunnen voldoen. Dit jaar heeft ASML tot nu toe bijna 11 miljard euro aan winst gemaakt. Het bedrijf verwacht dit jaar 65 machines naar klanten te versturen, de helft meer dan het jaar daarvoor. Ook werkt ASML aan upgrades van bestaande machines. Het weer zonnig en droog, zijn wel wat stapelwolken. Het is in de 18 graden vandaag. Vanavond is het helder. Morgen opnieuw een mooie dag. Flink wat zon. In de middag wat wolkenvelden. En dat het maximaal 19 tot 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vandaag is er een landelijke staking van bussen in het streekvervoer. De staking komt vanuit de vakbonden FNV en CNV en duurt de hele dag. De staking treft bussen van de RET, Qbus, Arriva, Keolis en Connection. De treinen van de NS rijden volgens de normale dienstregeling. Dat geldt dus ook voor de stations Capelle Scholevaar, Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam-Alexander. In Nieuwekerk aan den IJssel werd de naam van de nieuwe middelbare school onthuld, het Zuidplas College. De school, een gezamenlijk initiatief van Comenius Nieuwekerk en Torbekke Talentschool Nieuwekerk, gaat op 1 augustus 2027 open. En het biedt MAVO, HAVO en VWO van brugklas tot diploma. Op het moment kunnen MAVO-leerlingen hun diploma in Zuidplas behalen, maar HAVO en VWO-leerlingen moeten voor de bovenbouw uitwijken naar omliggende gemeenten. En daardoor ontstond de wens voor een nieuwe middelbare school waar alle leerlingen van brugklas tot diploma hun schooltijd kunnen doorlopen. En op zaterdag 14 november komt Sinterklaas aan in Capelle aan den IJssel. De intocht begint rond 10 uur bij het ponton van het Vuikpark, zoals gebruikelijk. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor woensdag 14 oktober. Het wordt vandaag een aangename herfstdag. Er zijn flinke zonnige perioden, het blijft overal droog. En de temperatuur loopt bij een zwakke tot matige wind uit een zuidwestelijke richting vanmiddag op naar rond de 18 graden. Komende avond en nacht is het rustig, blijft overal droog. En het koelt af naar ongeveer 10 graden. Ook morgen zijn er vooral aanvankelijk flinke zonnige perioden. Later op de dag zien we ook wat meer wolkenvelden, blijft droog. En in de middag kan het zo'n 19 tot 20 graden worden. Vrijdag krijgen we met een zwakke storing te maken. Er is dan tijdelijk meer bewolking en er kan wat regen of een enkele bui vallen bij een matige wind uit een westelijke richting. Na een minimumtemperatuur van 13 graden wordt het vrijdagmiddag rond de 17 graden. In het weekend is er weliswaar kans op wat regen of een enkele bui, maar er zijn ook langere droge perioden met zon. De maximumtemperatuur wordt duidelijk lager en dat alles heeft te maken met het draaien van de wind. De wind gaat waaien uit een noord tot een noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur dan zo'n 14 tot 15 graden. Begin volgende week wordt het overal weer droog, zijn er zonnige perioden en de maximumtemperatuur tussen de 15 en 17 graden.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week, muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3 uur.
1: Dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Mijn naam is Jesse van Zomeren. In Rozenburg is zojuist een verzorgingshuis ontruimd. Het gaat om woonzorgvoorziening Haven Dupont aan de Grote Stern, waar rook uit de kelder komt. Mogelijk staat er onkruid in brand. De brandweer is aanwezig om te blussen en heeft daarvoor een klein gat in de muur gemaakt. 40 bewoners moeten tijdelijk hun huis uit. Het is nog niet bekend wanneer ze terug naar huis mogen. Er raakte niemand gewond bij de brand in Rozenburg. Op de A15 bij Hardingsveld-Giessendam is een motorrijder achterop een auto geklapt. Dat gebeurde toen de motorbestuurder door de file wilde manoeuvreren en daarbij op een auto botste die net van rijstrook aan het wisselen was. De motorrijder raakte gewond bij het ongeluk en is naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeluk was de rechte rijstrook even dicht, maar inmiddels is de weg weer vrij. Het is nog wel druk op de A15 richting Gorkum. Bij een juwelier aan de Eerste Middellandstraat in Rotterdam blijkt in juni dit jaar te zijn ingebroken. Daders gingen er vandoor met gouden en zilveren sieraden met een waarde van 175.000 euro. Dat bleek vanochtend op de rechtbank in Dordrecht, waar de zaak inhoudelijk behandeld zou worden. Uiteindelijk ging dat niet door, omdat de advocaten van twee verdachten vinden dat nog meer onderzoek nodig is. En de rechtbank ging daarin mee. Volgens justitie was de inbraak aan de Eerste Middellandstraat maandenlang voorbereid. Dieven maakten met beitels een gat in de muur en sloegen daarna toe. De buit is nog altijd spoorloos. En de Rotterdamse Jai Viral, die deze zomer in Nijmegen werd doodgeschoten, is het slachtoffer van een langerlopende ruzie tussen groepen drillrap-jongeren. Dat schrijft de Telegraaf. Drillrap is een agressieve vorm van hip-hop die vaak bij onderlinge vetes wordt gebruikt. De Rotterdamse groep had ruzie met groepen uit Noord-Holland. Er zitten 5 mensen uit 3 provincie vast. Zij komen uit Amsterdam, Horen, Zwaag en Avenhoren. Het 18-jarige slachtoffer uit Rotterdam was in Nijmegen met familieleden en stond op het punt om terug naar Rotterdam te gaan toen die werd neergeschoten. De familie van de jongen liet eerder weten dat hij niet de doelwit was en het slachtoffer is geworden van zinloos geweld. Het weer dan, veel zon, stapelwolken en droog. Het is 18 graden vandaag, vanavond ook tamelijk helder en droog. Morgen opnieuw een mooie dag met flink wat zon. In de middag ook wolkenvelden. Het wordt maximaal 19 of 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
3: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: De gezelligste van de regio.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vandaag is er een landelijke staking van bussen in het streekvervoer. De staking komt vanuit de vakbonden FNV en CNV en duurt de hele dag. De staking treft bussen van de RET, Qbus, Arriva, Keolis en Connection. De treinen van de NS rijden volgens de normale dienstregeling. Dat geldt dus ook voor de stations Capelle Scholevaar, Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam-Alexander. In Nieuwekerk aan den IJssel werd de naam van de nieuwe middelbare school onthuld, het Zuidplas College. De school, een gezamenlijk initiatief van Comenius Nieuwekerk en Torbekke Talentschool Nieuwekerk, gaat op 1 augustus 2027 open. En het biedt MAVO, HAVO en VWO van brugglas tot diploma. Op het moment kunnen MAVO-leerlingen hun diploma in Zuidplas behalen, maar HAVO en VWO-leerlingen moeten voor de bovenbouw uitwijken naar omliggende gemeenten. En daardoor ontstond de wens voor een nieuwe middelbare school waar alle leerlingen van brugglas tot diploma hun schooltijd kunnen doorlopen. En op zaterdag 14 november komt Sinterklaas aan in Capelle aan den IJssel. De intocht begint rond 10 uur bij het ponton van het Vuikpark, zoals gebruikelijk. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor woensdag 14 oktober. Het wordt vandaag een aangename herfstdag. Er zijn flinke zonnige perioden, blijft overal droog. En de temperatuur loopt bij een zwakke tot matige wind uit een zuidwestelijke richting vanmiddag op naar rond de 18 graden. Komende avond en nacht is het rustig, blijft overal droog en het koelt af naar ongeveer 10 graden. Ook morgen zijn er vooral aanvankelijk flinke zonnige perioden. Later op de dag zien we ook wat meer wolkenvelden, blijft droog en in de middag kan het zo'n 19 tot 20 graden worden. Vrijdag krijgen we met een zwakke storing te maken. Er is dan tijdelijk meer bewolking en er kan wat regen of een enkele bui vallen bij een matige wind uit een westelijke richting. Na een minimumtemperatuur van 13 graden wordt het vrijdagmiddag rond de 17 graden. In het weekend is er weliswaar kans op wat regen of een enkele bui, maar er zijn ook langere droge perioden met zon. De maximumtemperatuur wordt duidelijk lager en dat alles heeft te maken met het draaien van de wind. De wind gaat waaien uit een noord tot een noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur dan zo'n 14 tot 15 graden. Begin volgende week wordt het overal weer droog, zijn er zonnige perioden en de maximumtemperatuur tussen de 15 en 17 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Mijn naam is Jesse van Someren. In Rozenburg is een verzorgingshuis ontruimd. Het gaat om woonzorgvoorziening Haven Dupont aan de Grote Stern, waar rook uit de kelder kwam. Mogelijk stond er onkruid in brand. Brandweer is aanwezig om te blussen en heeft daarvoor een klein gat in de muur gemaakt. 40 bewoners moesten tijdelijk hun huis uit. Het is nog niet bekend wanneer zij terug naar huis mogen. Er raakte in ieder geval niemand gewond bij de brand. De gasprijs heeft het hoogste niveau bereikt sinds de gascrisis na de Russische inval in Oekraïne. Op de Europese groothandelsmarkt stond de prijs van morgen vroeg even boven de 87 euro per megawattuur. Ter vergelijking, begin dit jaar was die prijs nog zo'n 30 euro per megawattuur. De flinke prijsstijging heeft onder meer te maken met de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. De hoge gasprijs is slecht nieuws nu de zomertemperaturen zo goed als voorbij zijn. De ondergrondse gasvoorraden in Nederland kunnen dienen als alternatief, maar die zijn momenteel slechts tot zo'n 64% gevuld. Dat is een stuk lager dan de voorgaande jaren. Prijsvergelijkers verwachten daarom dat huishoudens een stuk meer gaan betalen voor gas. Staatssecretaris Erkens van Landbouw en Visserij heeft een eerste stap gezet richting een sluiting van het dolfinarium in Harderwijk. Volgens de staatssecretaris zijn er zorgen over het welzijn van de dolfijnen in de dierentuin. De dieren horen diep te kunnen duiken en grote afstanden te kunnen zwemmen, en dat kan niet in het dolfinarium. Het uiteindelijke doel is dat er op een gegeven moment in Nederland geen dolfijnen meer gehouden worden in gevangenschap. Over 2 jaar komt er een fokverbod en mogen dolfijnen nog maar beperkt worden geïmporteerd. De 22 dolfijnen die op dit moment in het dolfinarium in Harderwijk leven mogen daar wel blijven, omdat er geen alternatieven beschikbaar zijn en de dieren anders zouden moeten worden gedood. En oud-burgemeester van Groningen Koen Schuiling moet 250 euro betalen omdat het gerechtshof in Zwolle bewezen acht dat hij heeft gemasturbeerd in zijn auto. Dat gebeurde 2,5 jaar geleden op de A7. Schuiling werd betrapt door een vrachtwagenchauffeur die later verklaarde dat hij de burgemeester zag masturberen. De 250 euro boete is net zo hoog als de boete die Schuiling vorig jaar van de rechtbank kreeg. De voormalig burgemeester ging tegen zijn straf in beroep omdat hij altijd heeft ontkend dat hij aan het masturberen was. Schuiling zegt dat hij zijn riem losmaakte om over zijn buik te wrijven omdat hij buikpijn had. Het weer dan nog, veel zon, wat stapelwolken en droog. Het is 18 graden, vanavond ook tamelijk helder en droog. Morgen opnieuw een mooie dag met flink wat zon en in de middag wolkenvelden. Het wordt maximaal 19 of 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits begint en het is op een aantal wegen al behoorlijk druk. Op de A1 sta je 3 kwartier in de file van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Stroe. Komt door een pechgeval, er is 1 rijstrook dicht. De A2 van Den Bosch naar Eindhoven is nu helemaal dicht tussen Bokstel en Best. Er is een ongeluk gebeurd met 2 vrachtwagens... Omrijden richting Eindhoven kan via Tilburg over de A65 en de A58. Verder sta je een kwartier in de file op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Hendrik Ido Ambacht. Door een ongeluk is de linkerrijstrook daar dicht. En het is druk op de A16 van Rotterdam naar het zuiden voor knooppunt Ridderkerk. Daar is het oponthoud 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
5: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
6: Goedemiddag.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: down on me.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vandaag is er een landelijke staking van bussen in het streekvervoer. De staking komt vanuit de vakbonden FNV en CNV en duurt de hele dag. De staking treft bussen van de RET, Qbus, Arriva, Keolis en Connection. De treinen van de NS rijden volgens de normale dienstregeling. Dat geldt dus ook voor de stations Capelle Scholevaar, Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam-Alexander. In Nieuwekerk aan den IJssel werd de naam van de nieuwe middelbare school onthuld, het Zuidplas College. De school, een gezamenlijk initiatief van Comenius Nieuwekerk en Torbekke Talentschool Nieuwekerk, gaat op 1 augustus 2027 open. En het biedt MAVO, HAVO en VWO van brugglas tot diploma. Op het moment kunnen MAVO-leerlingen hun diploma in Zuidplas behalen, maar HAVO en VWO-leerlingen moeten voor de bovenbouw uitwijken naar omliggende gemeenten. En daardoor ontstond de wens voor een nieuwe middelbare school waar alle leerlingen van brugglas tot diploma hun schooltijd kunnen doorlopen. En op zaterdag 14 november komt Sinterklaas aan in Capelle aan den IJssel. De intocht begint rond 10 uur bij het ponton van het Vuikpark, zoals gebruikelijk. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting voor woensdag 14 oktober. Het wordt vandaag een aangename herfstdag. Er zijn flinke zonnige perioden. Het blijft overal droog. En de temperatuur loopt bij een zwakke tot matige wind uit een zuidwestelijke richting vanmiddag op naar rond de 18 graden. Komende avond en nacht is het rustig, blijft overal droog en het koelt af naar ongeveer 10 graden. Ook morgen zijn er vooral aanvankelijk flinke zonnige perioden. Later op de dag zien we ook wat meer wolkenvelden, blijft droog en in de middag kan het zo'n 19 tot 20 graden worden. Vrijdag krijgen we met een zwakke storing te maken. Er is dan tijdelijk meer bewolking en er kan wat regen of een enkele bui vallen bij een matige wind uit een westelijke richting. Na een minimumtemperatuur van 13 graden wordt het vrijdagmiddag rond de 17 graden. In het weekend is er weliswaar kans op wat regen of een enkele bui, maar er zijn ook langere droge perioden met zon. De maximumtemperatuur wordt duidelijk lager en dat alles heeft te maken met het draaien van de wind. De wind gaat waaien uit een noord tot een noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur dan zo'n 14 tot 15 graden. Begin volgende week wordt het overal weer droog, zijn er zonnige perioden en de maximumtemperatuur tussen de 15 en 17 graden.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. Er staat zo'n 600 kilometer file verspreid over het land. Ongelukken en pechgevallen veroorzaken her en der extra vertraging. Zo is de A2 van Den Bosch naar Eindhoven dicht tussen Bokstol en Best na een ongeluk met twee vrachtwagens. Rijkswaterstaat verwacht de weg pas in de loop van de avond vrij te geven. Omrijden kan intussen richting Eindhoven via Tilburg over de A65 en de A58. Op de A2, maar dan van Utrecht naar Den Bosch, sta je ook al 3 kwartier vast. Dat is tussen Vianen en de afrit Geldermalsen. Verder is het heel druk op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen de knooppunten Hofvliet en Ketelplein sta je 1 uur in de file. Op de A7 van de Afsluitdijk naar Groningen in het noorden van het land heb je bij Tijnje door een ongeluk 40 minuten vertraging. En op de A27 van Breda naar Gorkum sta je bij Oosterhout 1/2 uur vast door een pechgeval. Daar is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Mijn naam is Jesse van Zomeren. Op de Darcyweg in de Rotterdamse Europoort is een ongeluk gebeurd met een wielrenner en een auto. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk, maar de flinke barst in de voorruit van de auto wijst erop dat het een flinke klap moet zijn geweest. De wielrenner raakte gewond en is samen met zijn fiets ter controle naar het ziekenhuis gebracht. In Rozenburg is een verzorgingshuis ontruimd. Het gaat om woonzorgvoorziening Haven Dupont aan de Grote Stern, waar rook uit de kelder kwam. Er stond buiten onkruid in brand en de rook die dat veroorzaakte trok naar binnen. De brandweer maakte een klein gat in de muur om de boel te blussen en had het vuur uiteindelijk snel onder controle. 23 bewoners moesten tijdelijk hun huis uit, maar de verwachting is dat zij snel weer terug naar huis mogen. Er raakte niemand gewond bij de brand. Het Puttersveer tussen Puttershoek en Zwijndrecht blijft de komende 6 jaar in de vaart. Voor het behoud van de veerdienst is jaarlijks 42.000 euro extra nodig. En het college van Zwijndrecht heeft besloten een deel van die extra kosten voor haar rekening te nemen. De rest van het budget wordt aangevuld door de gemeente Hoekse Waard, waar de gemeenteraad gisteravond instemde. Daarmee is de toekomst van het Puttersveer in ieder geval tot en met 31 december 2032 veiliggesteld. En over 31 december gesproken, wie komende jaarwisseling vuurwerk wil zien, moet ook niet in Papendrecht zijn. Lokale verenigingen en stichtingen krijgen daar geen toestemming om gezamenlijk vuurwerk af te steken. En voor inwoners is vuurwerk afsteken komende jaarwisseling sowieso verboden. Mensen die nog consumentenvuurwerk in huis hebben, kunnen dit binnenkort ergens in de gemeente Papendrecht inleveren. Ook in Sliedrecht, Alblasserdam, Dordrecht en Hendrik Ido Ambacht worden geen vergunningen voor vuurwerkactiviteiten vergeven. De professionele vuurwerkshow bij het Rivierenpunt gaat wel door. Het weer dan. Blijft rustig vanavond, inclusief vrije zonsondergang. Vannacht verloopt tamelijk helder, rustig en droog. Temperatuur varieert van een graad of 7 aan zee tot 9 graden wat verder landinwaarts. Morgen opnieuw een mooie herfstdag met flink wat zon. In de middag iets meer bewolking, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt iets hoger dan vandaag met 19 of 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg, vooral voor een woensdag. Er staat ruim 700 kilometer file. Wat opvalt is de A2 Den Bosch richting Eindhoven. De weg is dicht tussen Bokstel en Best na een ongeluk met 2 vrachtwagens. Rijkswaterstaat verwacht dat het nog uren duurt voor de weg vrij is. En omrijden kan intussen via Tilburg over de A65 en de A58... Op de A27 is het heel druk van Breda naar Gorkum tussen Breda en Oosterhout. Daar heb je ook 40 minuten tijdverlies, mede door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn is het aansluiten tussen Hoevelaken en Kootwijk met 40 minuten oponthoud. Op de A15 van Gorkum naar Nijmegen doe je er een half uur langer over tussen knooppunt Del en Tiel. Door een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht. En in het noorden van het land staat een pechgeval op de A7 van de afsluitdijk naar Groningen bij Tijnje. Kost je 40 minuten extra. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
8: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Kapelle.
1: Als er iemand bij me wegging, even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vandaag is er een landelijke staking van bussen in het streekvervoer. De staking komt vanuit de vakbonden FNV en CNV en duurt de hele dag. De staking treft bussen van de RET, Qbus, Arriva, Keolis en Connection. De treinen van de NS rijden volgens de normale dienstregeling. Dat geldt dus ook voor de stations Capelle Scholevaar, Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam-Alexander. In Nieuwekerk aan den IJssel werd de naam van de nieuwe middelbare school onthuld, het Zuidplas College. De school, een gezamenlijk initiatief van Comenius Nieuwekerk en Torbekke Talentschool Nieuwekerk, gaat op 1 augustus 2027 open. En het biedt MAVO, HAVO en VWO van brugglas tot diploma. Op het moment kunnen MAVO-leerlingen hun diploma in Zuidplas behalen, maar HAVO en VWO-leerlingen moeten voor de bovenbouw uitwijken naar omliggende gemeenten. En daardoor ontstond de wens voor een nieuwe middelbare school waar alle leerlingen van brugglas tot diploma hun schooltijd kunnen doorlopen. En op zaterdag 14 november komt Sinterklaas aan in Capelle aan den IJssel. De intocht begint rond 10 uur bij het ponton van het Vuikpark, zoals gebruikelijk. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor woensdag 14 oktober. Het wordt vandaag een aangename herfstdag. Er zijn flinke zonnige perioden, blijft overal droog. En de temperatuur loopt bij een zwakke tot matige wind uit een zuidwestelijke richting vanmiddag op naar rond de 18 graden. Komende avond en nacht is het rustig, blijft overal droog en het koelt af naar ongeveer 10 graden. Ook morgen zijn er vooral aanvankelijk flinke zonnige perioden. Later op de dag zien we ook wat meer wolkenvelden, blijft droog en in de middag kan het zo'n 19 tot 20 graden worden. Vrijdag krijgen we met een zwakke storing te maken. Er is dan tijdelijk meer bewolking en er kan wat regen of een enkele bui vallen bij een matige wind uit een westelijke richting. Na een minimumtemperatuur van 13 graden wordt het vrijdagmiddag rond de 17 graden. In het weekend is er weliswaar kans op wat regen of een enkele bui, maar er zijn ook langere droge perioden met zon. De maximumtemperatuur wordt duidelijk lager en dat alles heeft te maken met het draaien van de wind. De wind gaat waaien uit een noord tot een noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur dan zo'n 14 tot 15 graden. Begin volgende week wordt het overal weer droog, zijn er zonnige perioden en de maximumtemperatuur tussen de 15 en 17 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is een drukke avondspits, zeker voor een woensdag. Op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven is eerder vanmiddag een ernstig ongeluk gebeurd bij Best. Vanaf Bokstel is de weg daardoor dicht. De politie doet daar voorlopig onderzoek. Dat kan nog een paar uur duren, verwacht Rijkswaterstaat. Het verkeer naar Eindhoven kan beter omrijden via Tilburg over de A65 en de A58. Op de A2 van Utrecht naar Eindhoven heb je intussen ook bijna een uur vertraging voor knooppunt Vught. En ook op de A2 vanuit het zuiden naar Den Bosch sta je daar een half uur in de file. Verder is het druk op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Stroe. Daar moet je rekening houden met 20 minuten tijdverlies. En op de A15 van Gorkum naar Nijmegen heb je tussen de afrit Leerdam en Geldermalsen een kwartier vertraging. Dat komt door de nasleep van een ongeluk. De weg is wel weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De gezelligste van de regio. Gezelligste. Dit is Radio Capelle.

0: Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Mijn naam is Jesse van Someren. Opletten als je van plan was om zo naar de Kuip te gaan voor het Champions League duel tussen Feyenoord en Como. Want op het Varkenoordse viaduct is een auto op de trambaan terechtgekomen. Dat gebeurde na een ongeluk met in totaal 3 auto's. Er raakte niemand gewond, maar de 3 auto's liepen flinke schade op en tramverkeer richting de Kuip is voorlopig niet mogelijk. De RET adviseert reizigers richting de Kuip om bij halte Breedplein uit te stappen en verwacht het spoor snel weer vrij te kunnen maken. De politie in Zoetermeer heeft afgelopen zondag 3 mannen aangehouden die zich voordeden als agenten. 2 van hen zijn Rotterdammers. Met een smoes haalden de nepagenten €120.000 van de rekening van het slachtoffer, een 80-jarige man. Ook namen ze verschillende sieraden mee. De nepagenten hadden al een paar dagen contact met hun slachtoffer voor ze afgelopen zondagmiddag toesloegen. Nadat de politie werd ingeschakeld, konden echte agenten de oplichters snel in de kraag vatten. Het gaat om een 36-jarige en een 19-jarige man uit Rotterdam en een 17-jarige man uit Zeist. De marechaussee heeft gisteren 2 mannen uit Breda aangehouden in een onderzoek naar mensensmokkel. Een maand geleden werd in hetzelfde onderzoek al een 43-jarige man uit Papendrecht aangehouden. De mannen worden allemaal verdacht van het smokkelen van migranten vanuit Syrië naar Europa via Turkije. De man uit Papendrecht hield zich ook dagelijks bezig met witwassen en ondergronds bankieren. Daarbij werden zonder vergunning kleine en grote contante geldbedragen verplaatst, waarmee de smokkelreizen betaald konden worden. De marechaussee heeft verder 4 woningen en 3 bedrijfspanden in Papendrecht, Rotterdam, Woerden, Breda en Delft doorzocht. Daarbij zijn ruim €130.000 aan contant geld, meerdere auto's, sieraden en meerdere reis- en identiteitsdocumenten in beslag genomen. En het puttersveer tussen Puttershoek en Zwijndrecht blijft de komende 6 jaar in de vaart. Voor het behoud van de veerdienst is jaarlijks €42.000 extra nodig en het college van Zwijndrecht heeft besloten een deel van die extra kosten voor zijn rekening te nemen. De rest van het budget wordt aangevuld door de gemeente Hoekse Waard, waar de gemeenteraad gisteravond instemde. Daarmee is de toekomst van het puttersveer in ieder geval tot en met 31 december 2032 veiliggesteld. Het weer dan nog. Het blijft rustig vanavond, inclusief fraaie zonsondergang. Vannacht verloopt tamelijk helder, rustig en droog. Temperatuur varieert van 1 graad of 12 aan zee tot 9 graden wat verder landinwaarts. Morgen opnieuw een mooie herfstdag met flink wat zon. In de middag iets meer bewolking, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt iets hoger dan vandaag met 19 of 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is een drukke spits, zeker voor een woensdagmiddag. Er is onder meer heel veel vertraging op de A2. Van Den Bosch naar Eindhoven is de weg dicht tussen Bokstel en Best. De politie doet onderzoek na een ongeluk met vrachtwagens. Richting Eindhoven kun je omrijden via Tilburg over de A65 en de A58. Duurt waarschijnlijk nog een paar uur voor de weg vrij is. Op die A2 van Utrecht naar Den Bosch sta je tussen Culemborg en knooppunt Vught ruim een uur in de file. Er is ook een rijstrook dicht ter hoogte van Kerkdriel door een ongeluk daar. Van Maastricht naar Den Bosch op de A2 sta je ook een half uur vast voor Bokstel. En het is heel druk op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Hoogmade en knooppunt Ypenburg heb je 3 kwartier oponthoud door een ongeluk. Daar zijn nu 3 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
5: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vandaag is er een landelijke staking van bussen in het streekvervoer. De staking komt vanuit de vakbonden FNV en CNV en duurt de hele dag. De staking treft bussen van de RET, Qbus, Arriva, Keolis en Connection. De treinen van de NS rijden volgens de normale dienstregeling. Dat geldt dus ook voor de stations Capelle Scholevaar, Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam-Alexander. In Nieuwekerk aan den IJssel werd de naam van de nieuwe middelbare school onthuld, het Zuidplas College. De school, een gezamenlijk initiatief van Comenius Nieuwekerk en Torbekke Talentschool Nieuwekerk, gaat op 1 augustus 2027 open. En het biedt MAVO, HAVO en VWO van brugglas tot diploma. Op het moment kunnen MAVO-leerlingen hun diploma in Zuidplas behalen, maar HAVO en VWO-leerlingen moeten voor de bovenbouw uitwijken naar omliggende gemeenten. En daardoor ontstond de wens voor een nieuwe middelbare school waar alle leerlingen van brugglas tot diploma hun schooltijd kunnen doorlopen. En op zaterdag 14 november komt Sinterklaas aan in Capelle aan den IJssel. De intocht begint rond 10 uur bij het ponton van het Vuikpark, zoals gebruikelijk. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor woensdag 14 oktober. Het wordt vandaag een aangename herfstdag. Er zijn flinke zonnige perioden, het blijft overal droog. En de temperatuur loopt bij een zwakke tot matige wind uit een zuidwestelijke richting vanmiddag op naar rond de 18 graden. Komende avond en nacht is het rustig, blijft overal droog en het koelt af naar ongeveer 10 graden. Ook morgen zijn er vooral aanvankelijk flinke zonnige perioden. Later op de dag zien we ook wat meer wolkenvelden, blijft droog en in de middag kan het zo'n 19 tot 20 graden worden. Vrijdag krijgen we met een zwakke storing te maken. Er is dan tijdelijk meer bewolking en er kan wat regen of een enkele bui vallen bij een matige wind uit een westelijke richting. Na een minimumtemperatuur van 13 graden wordt het vrijdagmiddag rond de 17 graden. In het weekend is er weliswaar kans op wat regen of een enkele bui, maar er zijn ook langere droge perioden met zon. De maximumtemperatuur wordt duidelijk lager en dat alles heeft te maken met het draaien van de wind. De wind gaat waaien uit een noord tot een noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur dan zo'n 14 tot 15 graden. Begin volgende week wordt het overal weer droog, zijn er zonnige perioden en de maximumtemperatuur tussen de 15 en 17 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden korter, maar er zijn nog steeds een paar flinke problemen. Op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven is vanmiddag bij Best een ongeluk gebeurd met twee vrachtwagens. Sindsdien is de weg dicht. Omrijden kan via Tilburg over de A65 en de A58. Op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch sta je tussen knooppunt Eckersweijer en Bokstel ook 20 minuten vast. En van Utrecht naar Den Bosch, ook op de A2, heb je nog bijna een uur tijdverlies tussen Culemborg en de afrit Kerkdriel. Daar is door een ongeluk ook een rijstrook dicht. De A4 van Amsterdam naar Rotterdam, die is na een ongeluk bij knooppunt Ippenburg weer vrij. Maar je hebt daar nog steeds zo'n 3 kwartier vertraging. De file wordt langzaam korter. En op de A50 is het nog druk van Os naar Eindhoven bij Sint-Oederode. Door de nasleep van een ongeluk heb je daar ook nog een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Mijn naam is Jesse van Zomeren. De diefstal van een fatbike heeft de afgelopen tijd voor behoorlijk wat onrust gezorgd in Schravendeel. Daar werd anderhalve week geleden in de Van Groningenstraat een fatbike gestolen. Een groep inwoners wilde daarna verhaal gaan halen bij de vermeende dieven en probeerde hen in te sluiten. Ook werden al snel beelden van de mogelijke boeven verspreid via social media. Maar deze jongens bleken helemaal niet bij de diefstal betrokken te zijn. Inmiddels heeft de politie de mogelijk juiste dief aangehouden. Het gaat om een 18-jarige man uit Nijmegen. Hij wordt binnenkort voorgeleid aan de rechtercommissaris. De politie roept op om niet zomaar beelden van vermeende verdachten te delen via social media. Twee Rotterdammers hebben afgelopen zondag 120.000 euro en verschillende sieraden van een 80-jarige man gestolen. De Rotterdammers deden zich met een derde verdachte voor als agenten toen ze toe wisten te slaan bij hun slachtoffer in Zoetermeer. De nepagenten kwamen niet ver, want nadat de politie werd ingeschakeld konden echte agenten de oplichters zondagmiddag al snel in de kraag vatten. Het gaat om een 36-jarige en een 19-jarige man uit Rotterdam en een 17-jarige man uit Zeist. Bij een politiecontrole in het havengebied van Moerdijk is vandaag een bestuurder aangehouden na een positieve drugstest. De bestuurder weigerde mee te werken aan een bloedonderzoek en werd daardoor in de boeien geslagen. Vier andere bestuurders testten tijdens de politiecontrole ook positief op het gebruik van drugs. Verder werden er 30 boetes uitgeschreven en nam de politie 2 voertuigen en kleine hoeveelheden softdrugs in beslag. En goed nieuws als je naar de Kuip gaat of onderweg bent, want het tramverkeer richting het stadion van Feyenoord is weer hervat. Eerder konden er geen trams rijden na een ongeluk met 3 auto's op het Varkenoordse viaduct. Een van de auto's was daarbij op het spoor terechtgekomen. De RET had het spoor snel weer vrij, waardoor omreizen niet meer nodig was. Bij het ongeluk raakte overigens niemand gewond. Het weer dan. Het blijft rustig vanavond, inclusief vrije zonsondergang. Vannacht verloopt tamelijk helder, rustig en droog. Temperatuur varieert van een graad of 12 aan zee tot 9 graden wat verder landinwaarts. Morgen opnieuw een mooie herfstdag met flink wat zon. In de middag iets meer bewolking, maar het blijft overal droog. Temperatuur ligt iets hoger dan vandaag met 19 of 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden korter, maar op een aantal wegen gaat het nog moeizaam. Op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven is aan het begin van de spits een ongeluk gebeurd. De weg is nog altijd dicht tussen Bokstol en Best. Dat duurt waarschijnlijk tot 9 uur vanavond, verwacht Rijkswaterstaat. Omrijden kan via Tilburg over de A65 en de A58. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je nog 40 minuten oponthoud tussen Beest en Kerkdriel. Dat heeft ook te maken met de nasleep van een ongeluk. Verder is het nog druk op de A27 van Utrecht naar Breda. Bij Werkendam, de vertraging is een kwartier. En op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht heb je nog 20 minuten oponthoud tussen Nijmegen en Haps. Dat heeft ook te maken met een pechgeval. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

y ahí la Austria Radio Capelle en The Best Music of Latin America en España. Agua es un hit single fan de colombiana superstar en Shakira en Maluma. Es disobel rhythmic number met un esterque merengue basis dat especial is gemak om op te dansen. Het nummer markeert hun eerste musicale reunie in 8 jaar tijd. Eerdere succesvolle samenwerking van het duo zijn onder andere Chantage in 2016 en Clandestino in 2018. En nu, Agua. La canción Agua de Shakira y Maluma ha generado comentarios y reacciones muy positivas. La mayoría destaca el giro hacia el merengue tropical contemporáneo.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Mijn naam is Jesse van Zomeren. De diefstal van een fatbike heeft de afgelopen tijd voor behoorlijk wat onrust gezorgd in Schravendeel. Daar werd anderhalve week geleden in de Van Groningenstraat een fatbike gestolen. Een groep inwoners wilde daarna verhaal gaan halen bij de vermeende dieven en probeerde hen in te sluiten. Ook werden al snel beelden van de mogelijke boeven verspreid via social media. Maar deze jongens bleken helemaal niet bij de diefstal betrokken te zijn. Inmiddels heeft de politie de mogelijk juiste dief aangehouden. Het gaat om een 18-jarige man uit Nijmegen. Hij wordt binnenkort voorgeleid aan de rechtercommissaris. De politie roept op om niet zomaar beelden van vermeende verdachten te delen via social media. Twee Rotterdammers hebben afgelopen zondag 120.000 euro en verschillende sieraden van een 80-jarige man gestolen. De Rotterdammers deden zich met een derde verdachte voor als agenten toen ze toe wisten te slaan bij hun slachtoffer in Zoetermeer. De nepagenten kwamen niet ver, want nadat de politie werd ingeschakeld konden echte agenten de oplichters zondagmiddag al snel in de kraag vatten. Het gaat om een 36-jarige en een 19-jarige man uit Rotterdam en een 17-jarige man uit Zeist. Bij een politiecontrole in het havengebied van Moerdijk is vandaag een bestuurder aangehouden na een positieve drugstest. De bestuurder weigerde mee te werken aan een bloedonderzoek en werd daardoor in de boeien geslagen. Vier andere bestuurders testten tijdens de politiecontrole ook positief op het gebruik van drugs. Verder werden er 30 boetes uitgeschreven en nam de politie 2 voertuigen en kleine hoeveelheden softdrugs in beslag. En goed nieuws als je naar de Kuip gaat of onderweg bent, want het tramverkeer richting het stadion van Feyenoord is weer hervat. Eerder konden er geen trams rijden na een ongeluk met 3 auto's op het Varkenoordse viaduct. Een van de auto's was daarbij op het spoor terechtgekomen. De RET had het spoor snel weer vrij, waardoor omreizen niet meer nodig was. Bij het ongeluk raakte overigens niemand gewond. Het weer dan. Het blijft rustig vanavond, inclusief vrije zonsondergang. Vannacht verloopt tamelijk helder, rustig en droog. Temperatuur varieert van een graad of 12 aan zee tot 9 graden wat verder landinwaarts. Morgen opnieuw een mooie herfstdag met flink wat zon. In de middag iets meer bewolking, maar het blijft overal droog. Temperatuur ligt iets hoger dan vandaag met 19 of 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

Een hele goede avond, luisteraars. Welkom bij Taste of Music hier bij Radio Capella. Aflevering 811 alweer van ons programma. En ook deze uitzending hebben wij weer een heel mooi programma samengesteld. Dus sta je hier in de file op de A20, dan zet je hem gewoon lekker aan op onze zender. En dan kan je genieten van onze prachtige muziek. We begonnen trouwens met Bita Houdai, met Adelaide. Dat komt van haar prachtige album. Dat zij nog niet zo lang geleden heeft uitgebracht. En Bita Houdai is een Amerikaanse muzikante. En ze heeft ook Persische roots. Dat hoor je in sommige liedjes wel terug, maar in Adelaide dan weer net niet. Ze komt ook naar Nederland voor een exclusieve show. En dat is een Labgrounds. En dat is in Rotterdam. En daar kan je nog steeds tickets voor halen. En Labgrounds, dat is het aan de Schravendijkwal. En in het centrum dus. Voor 7,50 kan je haar live zien. En wat ik zeg, prachtige muziek. Het album heet trouwens The Bed Was Made For Me. Wat ook mooie muziek is van een band genaamd The Wills. Ze gaan al heel lang mee. Ze hebben al heel albums uitgebracht. En het laatste album wat ze hebben uitgebracht, dat is Fragile World. Is ook weer een juweeltje. Ze treden regelmatig op in Nederland. Zo staan ze 27 november in Nijmegen. In Doornroosje. En dan spelen ze nog in Amsterdam op de 29e. En de 28e spelen ze trouwens ook nog in Groningen. Van het nieuwe album gaan we luisteren naar het openingstrack. En dat heet Aurora. En dan moet ik nog vertellen, wat hebben we nou nog meer in het programma? Het allerbelangrijkste ben ik gewoon vergeten. Het live gedeelte. En deze week wordt verzorgd door Irele Ramirez. Maar nu gaan we dus luisteren naar The Veils met Aurora.

de muziek van Zilko Hamlin, Ghost of Feeling. En het komt van een EP'tje genaamd Zilko. Dat is een debuut EP van deze muzikant. En ja, hij maakt prachtige muziek. Een beetje prachtige bariton, hè, voor de mensen die de National leuk vinden. Tinder Six, daar heeft hij wel een beetje, die stijl zit er wel een beetje in. En deze muzikant die komt de volgende week naar Rotterdam. Want dan begint op woensdagavond Left of the Del. En woensdagavond Left of the Del is voor de Rotterdamse bandjes. Daar moet je aparte kaartje voor kopen. Voor mij zijn dat ze nog wel. Voor het echte festival wat 3 dagen gaat plaatsvinden. Op de 22e, 23e, 24e. Ja, daar is het helemaal uitverkocht. Maar heb je een kaartje, kun je naar deze muzikant gaan. Die maakt prachtige muziek, wat ik al zei. Op donderdagavond speelt hij in Arminius in de bovenzaal van een prachtige kerk. En op vrijdag speelt hij in Salsability. En daar kan je normaliter salsa lessen volgen. En als het goed is, dan hebben wij volgende week, na het nieuws van 9e, een interview met Zilko als het allemaal technisch gaat werken vanuit Engeland. Daarvoor hoorde je The Vils met Aurora. En deze band die komt ook veelvuldig naar Nederland toe. Onder andere 27 november in Doornroosje in Nijmegen. En 29 november in Paradiso in Amsterdam. We gaan naar een band die ook op Left of the Del gaat spelen. En dan heb ik het over Family Stereo. En ze band rondom Black Watt. En die Black Watt die heeft hele bekende ouders. Want Blake, die heeft Tracy Thorn als moeder en Ben Watt als vader. En dan zeg ik van, ja, heel veel mensen zullen dat denken, nou, die kennen we niet. Nee, zij zaten in Everything But a Girl. En Tracy Thorn, zijn moeder, die heeft ook heel veel solo albums uitgebracht. Hij heeft ook een album uitgebracht, Family Stereo. En dat heet The Threat, deze Blake Watt. En hij gaat ook spelen op het Left of the Del Festival. En dat doet hij ook in de Arminius in de bovenzaal op een vrijdag. En zaterdag speelt hij ook in die salsa bar. En dan zou je denken van, zijn dat enige twee zaaltjes? Nee, er zijn heel veel meer zalen waar dat Left of the Del gaat plaatsvinden. Er is ook nog een gratis festival. En dat is de Official Unofficial. Daar bijvoorbeeld in Roadtown speelt dan vrijdagmiddag of zaterdagmiddag vanaf een uur of 1. Spelen dan wel bandjes. En die kan je gratis en voor nop zien. En die spelen later ook nog op het echte festival. Maar dan, wat ik zeg, moet je een kaartje hebben. En als je dat niet hebt, dan heb je pech, want het is al helemaal uitverkocht. Van de Family Stereo en van dat prachtige album gaan wij luisteren naar The Threat.

0: Daarvoor hoorde je The Family Stereo met The Threat van het album The Threat. En deze Britse band die komt volgende week naar het leukste festival van Nederland. Of dat vind ik dan. En dat is Left of the Dial. Dat is een driedaags festival in Rotterdam op diverse locaties. En deze Family Stereo die kan je op vrijdag zien in de kerk, genaamd Arminius in de bovenzaal. En zaterdag speelt hij in een daar wordt normaal salsa les gegeven. Dat heet Salsability. En dat hebben ze omgebouwd tot concertzaaltje. Heel leuk festival. Wil je erbij zijn, heb je pech, want het is helemaal uitverkocht. Maar voor volgend jaar zou ik zeker aanraden om een keer naar dat festival toe te gaan. Allemaal onbekende, leuke en opkomende bandjes. Wat ook heel mooi is, dat hebben we net al gehoord. Jullie thuis nog niet, maar wij stiekem in de studio wel bij Soundcheck. Is onze muzikale gast van vanavond. En ze komt uit Eindhoven en heet Irele Ramirez. Welkom.
1: Dankjewel.
0: Hoe lang ben je al bezig met muziek maken?
1: Ik ben eigenlijk al wel mijn hele leven bezig met muziek. Mijn vader is muzikant, dus ik heb het van jongs af aan al meegekregen. Maar op mijn 17e kreeg ik voor mijn verjaardag een elektrische gitaar. En toen ben ik echt wat serieuzer begonnen met mijn eigen nummers schrijven. En vanaf daar is het eigenlijk alleen maar uitgebloeid tot wat het nu is.
0: Ja. Je hebt roots ook in de Dominicaanse Republiek,
1: ja.
0: En Nederland. Hoor je dat ook terug in jouw muziek, de Dominicaanse invloeden?
1: Ik denk het wel. Ik denk dat je het vooral terug kan horen in de teksten. Ik schrijf heel breed en heel erg uit verschillende ervaringen. En ik heb, omdat ik daar heb mogen wonen, ook veel ervaringen op mogen doen. En ik hoop in de toekomst ook wat meer Spaans te kunnen gaan schrijven.
0: Ja. Nu zing je voornamelijk Nederlands. Je hebt een EP uitgebracht, Jeugdtekort. Ja. Wanneer heb je die uitgebracht?
1: Inmiddels al bijna 2 jaar geleden. Gaat snel zo.
0: Ja,
1: ja, januari.
0: En was dat in het kader van je opleiding op Rock City?
1: Niet per se. Ik heb wel veel hulp gehad vanuit Rock City en mijn medestudenten. Maar het was echt vanuit mezelf. Ik wilde heel graag muziek uitbrengen en de wereld laten zien waar ik zo hard aan had gewerkt.
0: Hey, en de liedjes die op die EP staan, waar gaan die zo al over?
1: Het gaat over van alles. In dit geval, Jeugdtekort gaat heel erg over mijn opgroeien. Deze wereld kan soms best wel stom en naar zijn. Dus daarin maak je van alles mee. Het kunnen onderwerpen zijn zoals pesten, verlies, rouwen, je eenzaam voelen, dat soort dingen.
0: En toen je die EP hebt uitgebracht, heb je toen ook een soort releasefeest gegeven?
1: Ja, in Popeye. En dit is nog steeds een van mijn lievelingsoptredens die ik heb gehad. Het was zo bijzonder om die zaal gewoon vol mensen te zien staan die gewoon voor mij ook heel belangrijk waren. Dit was een heel bijzondere ervaring voor mij.
0: Hey, en vanavond ben je alleen bij ons, maar normaal speel je ook met een hele band.
1: Ja, klopt.
0: Zijn het dan ook allemaal mensen die je kent van de opleiding of gewoon uit de Eindhovense muziek zien?
1: Ja, ik ken ze eigenlijk allemaal van mijn opleiding. Dus dat is super fijn dat ik gewoon zo mijn netwerk in dit geval vanuit mijn opleiding heb kunnen inzetten. En mijn band is ook heel belangrijk voor mij. Ik ben heel blij met mijn band.
0: En helpen zij jij ook bij het schrijfproces of is dat echt iets wat jij alleen doet?
1: Over het algemeen zet ik de nummers zelf op. Dus dan gewoon een nummer van begin tot einde op gitaar met zang. Maar we zijn wel steeds meer echt in bandformatie aan het schrijven. En iedereen schrijft hun eigen partij op de nummers. Dus er wordt veel geschreven vanuit veel kanten.
0: En hoe gaat het dan met de melodielijn? Heb je die ook al in je hoofd? Of komen de andere bandleden daarmee?
1: Nee, die komen wel vanuit mij, ja. Ik heb een hoofd vol melodieën, denk ik.
0: En dan, als je dan zo'n beetje lekker door de Eindhovense binnenstad loopt, komt er dan eerst een melodietje in je op of eerst een tekst?
1: Oeh, dat is een hele goede vraag. Ik denk eerst een tekst. Ik heb heel veel woorden in mijn hoofd zitten. Dus meestal schrijf ik eerst vanuit tekst. En dan schrijf ik het zo op in mijn notities. En dan bewaar ik het voor later als ik een keer mijn gitaar erbij heb.
0: En wie zijn jouw muzikale helden, inspiratiebronnen?
1: Vind ik toch wel een lastige vraag, want ik luister naar superveel artiesten, maar ik denk dat ik de meeste inspiratie haal uit Bente, Wies en Jet van der Steen. Ja.
0: En nu heb je EP 2 jaar geleden uitgebracht. Ben je dan van plan om binnen nu en 2 jaar weer iets uit te gaan brengen?
1: Dat is wel de bedoeling. Ik kan er nog niet te veel over zeggen, maar ik ben wel druk bezig, laat ik het zo zeggen.
0: Je hebt al heel veel nieuwe liedjes geschreven.
1: Ja, staat een heleboel, dus
0: kijk eens aan. En heb je tussen nu en zeg februari volgend jaar

0: wel optredenszaal of is het echt rustig?
1: Momenteel hebben we een wat rustigere periode. Onder andere omdat we bezig zijn met meer muziek uitwerken, nieuwe dingen. Mijn bandleden zijn ook net een nieuwe opleiding begonnen, grotendeels. Dus we hebben het voor nu wat rustiger. Maar het kan nog best zijn dat er wat optredens aankomen. Dat kan soms heel snel gaan.
0: En hoe gaat dat repeteren? Spreek je dan in Eindhoven of misschien ergens in het centrum of centraal gelegen plaats?
1: Voorheen deden we het altijd bij Popeye. Toen we daar op Rock City studeerden. Maar inmiddels, omdat twee van mijn bandleden op de Rock Academie zitten, kunnen we daar nu gratis repeteren. Dus dat is wel heel erg fijn.
0: Dus iedereen moet naar Tilburg.
1: Tilburg.
0: Ja, ja. Hey, en de EP Jeugdtekort, is die alleen maar digitaal uitgebracht? Heb je die ook een keer op vinyl uitgebracht? Of,
1: Ik heb ook cd's en bij optredens verkoop ik die cd's ook. Ja.
0: Kijk, en dus alleen maar bij optredens? Of kunnen mensen ook naar jouw website gaan en via de post iets bestellen? Of,
1: Nee, nog niet. Maar ik verwacht dat dit in de toekomst wel mogelijk zal zijn.
0: Hey, en als mensen jou willen volgen, waar kunnen ze dat allemaal doen?
1: Het meeste post ik op mijn Instagram en dat is irelle.ramirez.official.
0: Kijk eens aan. Wij zijn benieuwd naar je muziek. Ik zou zeggen, loop naar je gitaar op ons waanzinnig grote podium hier in de studio van Radio Capelle. En dan gaan wij genieten van de muziek van Irelle Ramirez. Ze heeft een website, daar staat ook alles op. Maar je kan natuurlijk ook naar haar Instagram gaan. En dat is Irelle Ramirez official. I-R-E-L-L-E Ramirez. R-A-M-I-E-R-E-S. Irelle Ramirez op Instagram. Of gewoon irelleramirez.nl. Daar vind je een bio, een merchandise. Daar kan je een buttentje kopen. Zelf gemaakt. Dus daar kan je allemaal naartoe gaan. Wij gaan genieten hier live bij T-Show Music van Irelle Ramirez.

nummer wat je net hoorde heet Minstens Vijf. En die staat ook op mijn EP Jeugd Tekort. Het nummer wat ik nu ga spelen heet Eenmans Estafette. En Eenmans Estafette staat ook op mijn EP. En het gaat over niet om hulp durven vragen. En daardoor situatie op situatie alles in je eentje op te vangen. En je belandt in een soort Eenmans Estafette.

Dan ga ik nu een nummer voor jullie spelen. En dit nummer staat niet online, maar ik ga hem toch voor jullie spelen. Dit nummer heet Even Vergeten. Want soms vergeten we allemaal even te voelen.

0: gelukkig te zijn.
1: Ja, dat was Irene Ramirez hier. Haar eerste setje bij Taste of Music. IreneRamirez.nl, dat is de website. En daar staan ook links naar Facebook, Instagram, Spotify, YouTube. En dat is IreneRamirez.nl. Irene Ramirez. Na Niels van Negenen gaat zij nog drie liedjes voor ons en jullie spelen. We gaan naar de blues luisteren. Tommy Castro, You Hold On To. Dat is wat we nu gaan draaien in het kader van de blues.

Britse The Vintage Explosion met hun heerlijke soul blues muziek. En je hoorde het nummer Sweet Love van het album Saturday Night. Volgens Rod Stewart, de beste witte soulzanger die hij heeft gehoord. Hoop ik niet dat hij heel veel whisky heeft gedronken, maar dat hij gewoon nog nuchter was. Nou ja, de prachtige stem natuurlijk. De zanger van The Vintage Explosion. Daarvoor hoorde je Tommy Castro met You To Hold On To van het album Bluesman Came To You. Vanavond, of vorige week was zij hier nog de gast, Isa Bornau. Vanavond speelt ze in een theater in Amsterdam genaamd De Mus. Dan speelt zij 4 november in Haarlem, Theater de Liefde. 12 november in Eindhoven in Café Het Rozenknopje. En 15 november speelt zij in Amsterdam Huis de Pinto. En 27 november speelt ze in Alkmaar in Theater de Alkmaar. Van Isa Bornau gaan we luisteren naar het nummer dat heet Oubli Tout. En dat heeft zij hier vorige week gezongen en hebben wij opgenomen. En dit is het resultaat. Genieten van Isa Bornau met Oubli Tout.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Mijn naam is Jesse van Zomeren. De diefstal van een fatbike heeft de afgelopen tijd voor behoorlijk wat onrust gezorgd in Schravendeel. Daar werd anderhalve week geleden in de Van Groningenstraat een fatbike gestolen. Een groep inwoners wilde daarna verhaal gaan halen bij de vermeende dieven en probeerde hen in te sluiten. Ook werden al snel beelden van de mogelijke boeven verspreid via social media. Maar deze jongens bleken helemaal niet bij de diefstal betrokken te zijn. Inmiddels heeft de politie de mogelijk juiste dief aangehouden. Het gaat om een 18-jarige man uit Nijmegen. Hij wordt binnenkort voorgeleid aan de rechtercommissaris. De politie roept op om niet zomaar beelden van vermeende verdachten te delen via social media. Twee Rotterdammers hebben afgelopen zondag 120.000 euro en verschillende sieraden van een 80-jarige man gestolen. De Rotterdammers deden zich met een derde verdachte voor als agenten toen ze toe wisten te slaan bij hun slachtoffer in Zoetermeer. De nepagenten kwamen niet ver, want nadat de politie werd ingeschakeld konden echte agenten de oplichters zondagmiddag al snel in de kraag vatten. Het gaat om een 36-jarige en een 19-jarige man uit Rotterdam en een 17-jarige man uit Zeist. Bij een politiecontrole in het havengebied van Moerdijk is vandaag een bestuurder aangehouden na een positieve drugstest. De bestuurder weigerde mee te werken aan een bloedonderzoek en werd daardoor in de boeien geslagen. Vier andere bestuurders testten tijdens de politiecontrole ook positief op het gebruik van drugs. Verder werden er 30 boetes uitgeschreven en nam de politie 2 voertuigen en kleine hoeveelheden softdrugs in beslag. En goed nieuws als je naar de Kuip gaat of onderweg bent, want het tramverkeer richting het stadion van Feyenoord is weer hervat. Eerder konden er geen trams rijden na een ongeluk met 3 auto's op het Varkenoordse viaduct. Een van de auto's was daarbij op het spoor terechtgekomen. De RET had het spoor snel weer vrij, waardoor omreizen niet meer nodig was. Bij het ongeluk raakte overigens niemand gewond. Het weer dan. Het blijft rustig vanavond, inclusief vrije zonsondergang. Vannacht verloopt tamelijk helder, rustig en droog. Temperatuur varieert van een graad of 12 aan zee tot 9 graden wat verder landinwaarts. Morgen opnieuw een mooie herfstdag met flink wat zon. In de middag iets meer bewolking, maar het blijft overal droog. Temperatuur ligt iets hoger dan vandaag met 19 of 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
4: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

hoe laat je komt, je gaat. De dingen bestaan, ook als je gaat. Je hebt een hond en bent gezond.

Ja, je hoort de opname van hier bij ons uit de studio van Radio Capella bij ons programma Taste of Music. Luna de Veer met Turbulentie en op gitaar. De Braziliaanse Bruno Balbi, die was hier 2 weken geleden te gast met zijn eigen muziek. Daarvoor Wiekeliedjes met een nummer wat op dat moment toen ze hier live speelde in de studio nog geen titel had. Misschien inmiddels wel. We kunnen het even vragen, want morgenavond is ze in Rotterdam. Want speelt zij in Mamarazzi. En dat is op de Witte de Witstraat. En een restaurant daar. Dus daar kan je haar live zien spelen. In november speelt ze in de Tiemeloods in Nijmegen. En dan gaat ze volgend jaar weer vrolijk verder met spelen op de podia. Theater Verzand in Deventer speelt ze op 14 januari. En dan op 5 februari Theater Marchini. En dat is in Amsterdam. We gaan luisteren naar een dame uit Enkhuizen. Of daar in de buurt woont ze. Heb ik over Effie. Ze speelt bas. Ze speelt gitaar. Een beetje percussie. Dat neemt ze allemaal op met een loopstation. En dat is haar... dat hebben wij toen hier gezien. Dat was erg mooi om te aanschouwen. Van haar gaan we luisteren naar het nummer Higher. Van Effie.

y en mi imagen ella se ve. Yo soy vista y en mi imagen

Ja, prachtige muziek van Magoo, oftewel Maya Steinberg. Elklan en Maya Magoo. In Dordrecht woonachtig, maar haar, ze is geboren in Uruguay. 24 oktober speelt ze in als Magoo op de Grote Prijs van Dordt. Dat is in de Popcentrale. En dan de 31ste speelt ze in Theater Zuidplein. Voices of the Earth, daar is ze dan onderdeel van, van dat koor. En van Maya Steinberg, oftewel Magoo, hebben wij ook een heel prachtig clipje gemaakt. Dat kan je vinden op ons YouTube-kanaal. En wil je nou weten waar dat kan vinden? Taste of Music, Webnot, ga daar naartoe, onze website. Daar staat van alles op. De geschiedenis, de agenda, de playlist, de album van de week. En meer pagina's. En er staat ook een historie van de gasten. En ook ons videokanaal staat daarop. En dan kan je zien dat wij op YouTube hebben gezegd het optreden van vorige keer van Isa Bornau, Volle Mon Amour. En dat is ons 100ste clipje, ons 100ste filmpje, wat op ons YouTube-kanaal staat. youtube.com/taste of music video. Daar kan je het ook vinden. Maar ook dus op de website Taste of Music, webnot.nl. Even googelen. Voor Magoo hoorde je Effie. Uit Noord-Holland komt zij. En zij heeft ook wel wat optredens staan op 21 november. Alleen, ze gaat er nog bekend mee maken wanneer. Maar zaterdag 21 november kan je haar ergens zien. Ik denk ook wel ergens in de buurt van Hero, Gewaard, Enkhuizen. Die buurt. We gaan over naar het allerbelangrijkste bij Taste of Music. En dat is ons live gedeelte. Deze week wordt het verzorgd door Irel Ramirez. En ze heeft een website. Daar staat van alles op. Er staan linkjes op naar Instagram. Daar is het meest actief op. Irelle en Ramirez, Ramirez.nl. Irelle Ramirez. Ze zit klaar met haar gitaar op ons podium. Ik zou zeggen, geniet mee hier live bij Taste of Music van Irelle Ramirez.

Dan zijn we alweer bij het laatste nummer aangekomen. En dit nummer heet Kompas. En het gaat over de voor- en nadelen die medicatie voor mij heeft gebracht. Ik ben verdwaald. En ik hoop dat jullie mij de weg kunnen wijzen. Dit is Kompas.

Ja, dat was de muziek hier live bij Tissue Music van Irelle Ramirez. En zijn Instagram kan je haar volgen. En dat is Irelle Ramirez Official. En ze heeft ook een website. IrelleRamirez.nl En we willen natuurlijk bedanken voor haar bijdrage aan aflevering 811 van ons programma Tissue Music. En heel veel succes wensen. We gaan naar het album van de week. Die is van Beck. En dat album heet Right Lonesome

Ja, de prachtige muziek van de IJslandse muziek Kaktus Einarsson. En samen met Raquel hoor je die cijfer van het nieuwe album Factoid Happiness. Derde album van deze IJslandse muzikant. Die voorheen in een band zat, Fafuna. Daarvoor hoorde je Beck van zijn 15e album Ride Lonesome. Hoorde je het nummer Filled Words. En dat is album van de week hier bij Taste of Music. Wil je nou weten wie volgende week bij Taste of Music album van de week is? Dat kan je op onze website allemaal vinden met nog veel meer andere dingen. Google Taste of Music Webnot en dan kom je op onze website uit. Kan je ook zien het laatste clipje van Isa Bornau van vorige week. En dat is de 100ste clip op ons YouTube kanaal. En volgende week dus dinsdag of rond de dinsdag. Dan komt de uitzending 101, zeg maar, van onze muzikale gast van vanavond, Irelle. Ze zijn al heel lang geleden ontstaan in 1989. En ze zijn ook wel beïnvloed een beetje door, of niet beïnvloed, maar een beetje in dezelfde muziek zien als de Flaming Lips zijn ze terechtgekomen. En Jonathan Donahue en Sean Grasshopper, dat zijn de leden van het, toch al van het eerste uur. En wat ik zeg, ze hebben dus al heel wat albums uitgebracht. Onder andere Deserted Song, Alice Dream. Dat is een album dus van 25 jaar geleden. En die gaan ze dus spelen. Ik heb nu een nummer gekozen van een ander album. En een wat nieuwer album is dat. Dat is het album dat heet The Light in You. En dat is een album uit 2015 is dat alweer, ja. En daarvan gaan we luisteren naar het nummer You've Gone With So Little For So Long van Mercury Rev. Maandag aanstaande te zien in de Tivoli in Utrecht.

Elkloon hoorde je hier met het geweldige liedje Milk Teeth. Komt van de gelijknamige EP die zij een aantal jaar geleden heeft uitgebracht. Ze komt daar in Londen. En volgende week staat zij ook op het Left of the Del Festival. Vrijdag in de bovenzaal van de Arminius. Dan moet je naar latertje. Dat is 22:50. En zaterdag speelt zij in Mono. Dat is een... bij de Vijverhofstraat is dat in de buurt. En Left of the Del, heel leuk festival. Ik kan het iedereen aanraden die op muzikale ontdekkingstocht wil. Want in heel de stad is er wel wat te doen. In de buurt van Roadtown. Bij de Doelen, Theater Rotterdam. En ook in de buurt van de Vijverhofstraat heb je ook een aantal zaaltjes. Onder andere Beurt, waar genoeg te doen is. Left of the Del.nl. En wat ik zei, 160 bandjes ongeveer... her en der over de 3 dagen verspreid... kan je zien in Rotterdam als je kaartje hebt. Als je geen kaartje hebt, dan is er ook nog een ander festival... wat overdag plaatsvindt. De Unofficial Official. En daar spelen ook bands die later op het echte Left of the Del Festival spelen. Volgende week hebben wij ook een interview met een van de optredende artiesten... als het gaat lukken, technisch, maar daar gaan we wel vanuit. Dat is Zilko Hemlem, die hebben wij de eerste uur gedraaid... die gaan wij dan interviewen en hoe hij terecht is gekomen... of Left of the Del gaan we dan allemaal weten. Wat ook heel mooi is natuurlijk onze website. Heb ik al eerder vernoemd. Taste of Music Webnot. Dat is dus onze... daar kan je naartoe gaan. Staat de agenda, dan zie je dat we volgende week... de 21ste Nefala live hebben. Groep muzikanten in Utrecht. Een aantal hebben Griekse roots. Maar ze maken een beetje jazzy, rock-achtige muziek. Daarna hebben we een band uit Rotterdam genaamd Kwal. Die maken heerlijke surfmuziek. En dan 4 november hebben wij Martin te gast. Een sympathieke singer-songwriter die ik een keer heb gezien. Op Record Store Day in Apeldoorn. En die komt dan. Maar dat kan je allemaal vinden op onze website. En Google Taste of Music Webnot. En trouwens, voor Elkloon draaien we ook nog Mercury Rev. Die aanstaande maandag in Tivoli staan. En de band uit de Catskill Mountains, dat is in de staat New York. Die komen daar. Alice Dream spelen hun album. Geweldig album. We gaan zomerse klanken de eten in gooien. Want we gaan de Soul Revivers draaien. Dat is een project van David Hill en Nick Manessa. En die hebben iconen van de Jamaicaanse muziek naar de studio gebracht. En hebben daar nummers mee opgenomen. Onder andere gaan wij nu draaien. No Place, Soul Revivers featuring Susan Cadogan. En dat is een Jamaicaanse zangeres. Voor heel veel mensen misschien onbekend, maar op Jamaica best wel bekend. Een van de, er zijn niet heel veel Jamaicaanse zangeressen, maar zij, reggae zangeressen, maar zij is erg goed. Luister maar naar No Place van Soul Revivers featuring Susan Cadogan.

No Place, Soul Revivers, featuring Susan Kennegan. En wat ik vertelde, dus de Soul Revivers, die halen naar Londen wat iconen uit de Jamaicaanse reggae muziek van lang geleden. En maken dan albums. En ik had nog zelf persoonlijk nooit van Susan Kennegan gehoord. Maar ik had een beetje gelezen, het is best van de dames, een bekende Jamaicaanse zangeres. Ons programma zit er alweer op. We willen Ron bedanken, Rien bedanken, luisteraars bedanken en alle belangstellenden Irelle bedanken voor haar bijdrage aan dit programma. Volgende week hebben wij Nevala te gast. Ook prachtige muziek. Dus ga Google even Taste of Music Webnot. Dan kom je op onze website uit en dan kan je ook naar YouTube gaan. Honderdste filmpje bekijken. En als je volgende week kijkt, hebben we er alweer 101. Zo snel gaat dat. Hey, we gaan eruit met een band genaamd van Jamaica. Gaan we trouwens naar de Schotse Hooglanders. De Scotstown Dance Band. Die spelen volgende week ook op het Left of the Dell Festival. Vrijdag in Uniek om 5:10. En zaterdag in Vessel 11 om 9:10. Johnny Led gaan we mee uit. En ik zeg tot volgende week hier bij Taste of Music.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Feyenoord heeft het Champions League-duel tegen Como gewonnen met 3-2. In eigen huis scoorde CGL en twee keer Hasmoussa. Bij de tweede goal van Hasmoussa werd de bal aangeraakt door een Como-speler, kwam tegen de paal en belandde via de rug van de keeper in de goal. In de 90ste minuut maakte Como het nog even spannend door een tweede doelpunt te maken. Vorige maand ging Feyenoord naar Barcelona voor de eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen, maar de Rotterdammers er met 5-1 niet aan te pas kwamen. Twee jongens uit Zwijndrecht hebben taakstraffen gekregen voor een uit de hand gelopen conflict met een andere jongen. Een van de twee jongens had ruzie met het slachtoffer om een meisje. Hij charterde zijn vriend om hem te helpen zijn rivaal in elkaar te slaan. Dat gebeurde in september 2022 in Café de Keuvel en erna op het Gebrandiplein. Het slachtoffer hield er verwonding aan zijn hoofd aan over. De rechter veroordeelt de Zwijndrechters tot 80 en 40 uur taakstraf. Veel minder dan er normaal wordt gegeven voor openlijke geweldpleging. Maar de verdachten waren destijds nog jong en hadden een blanco strafblad, zegt de rechter. Wel moeten ze allebei zo'n €1400 aan schadevergoeding betalen. De distributiecentra van Albert Heijn zijn weer in bedrijf. En de bevoorrading van de winkels is hervat. Laat de supermarktketen weten. Maar het kan nog wel weken duren voor alles weer als vanouds is, zo vermoedt Albert Heijn. Door computerproblemen bij het moederbedrijf waren er in een aantal winkels lege schappen. Met name bij de versproducten zoals groenten en fruit. De oorzaak van de computerproblemen is nog altijd niet naar buiten gebracht. Mogelijk was er een cyberaanval op het supermarktconcern. Artsen hebben na jaren een onderdeel van een handrem teruggevonden die spoorloos was verdwenen na een ongeluk met een fiets. De remhendel zat in de rug van een 10-jarige jongen die met de fiets was gevallen. Na de val leek er weinig aan de hand, alleen was de remhendel van de fiets spoorloos verdwenen. 3 jaar geleden kreeg de jongen ineens last van zijn been. Artsen zagen niks aan zijn been, maar ze maakten een foto van zijn wervelkolom en daar zagen ze de fietshendel. Het metalen onderdeel was via een kleine wond in zijn zij naar binnen gekomen en in zijn onderrug geëindigd. Er was een complexe operatie voor nodig om de hendel uit de wervelkolom van de jongen te halen. Maar de operatie is geslaagd en een dag na de ingreep kon de jongen weer lopen. Het weer vanavond en vannacht is helder. Blijft droog, minimumtemperatuur 1 graad of 9. Morgen net als vandaag een mooie herfstdag met zon, wat wolken, droog en dan wordt het 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vandaag is er een landelijke staking van bussen in het streekvervoer. De staking komt vanuit de vakbonden FNV en CNV en duurt de hele dag. De staking treft bussen van de RET, Qbus, Arriva, Keolis en Connection. De treinen van de NS rijden volgens de normale dienstregeling. Dat geldt dus ook voor de stations Capelle Scholevaar, Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam-Alexander. In Nieuwekerk aan de IJssel werd de naam van de nieuwe middelbare school onthuld, het Zuidplas College. De school, een gezamenlijk initiatief van Comenius Nieuwekerk en Torbekke Talentschool Nieuwekerk, gaat op 1 augustus 2027 open. En het biedt MAVO, HAVO en VWO van brugglas tot diploma. Op het moment kunnen MAVO-leerlingen hun diploma in Zuidplas behalen, maar HAVO en VWO-leerlingen moeten voor de bovenbouw uitwijken naar omliggende gemeenten. En daardoor ontstond de wens voor een nieuwe middelbare school waar alle leerlingen van brugglas tot diploma hun schooltijd kunnen doorlopen. En op zaterdag 14 november komt Sinterklaas aan in Capelle aan den IJssel. De intocht begint rond 10 uur bij het ponton van het Vuikpark, zoals gebruikelijk. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor woensdag 14 oktober. Het wordt vandaag een aangename herfstdag. Er zijn flinke zonnige perioden. Het blijft overal droog. En de temperatuur loopt bij een zwakke tot matige wind uit een zuidwestelijke richting vanmiddag op naar rond de 18 graden. Komende avond en nacht is het rustig, blijft overal droog en het koelt af naar ongeveer 10 graden. Ook morgen zijn er vooral aanvankelijk flinke zonnige perioden. Later op de dag zien we ook wat meer wolkenvelden, blijft droog en in de middag kan het zo'n 19 tot 20 graden worden. Vrijdag krijgen we met een zwakke storing te maken. Er is dan tijdelijk meer bewolking en er kan wat regen of een enkele bui vallen bij een matige wind uit een westelijke richting. Na een minimumtemperatuur van 13 graden wordt het vrijdagmiddag rond de 17 graden. In het weekend is er weliswaar kans op wat regen of een enkele bui, maar er zijn ook langere droge perioden met zon. De maximumtemperatuur wordt duidelijk lager en dat alles heeft te maken met het draaien van de wind. De wind gaat waaien uit een noord tot een noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur dan zo'n 14 tot 15 graden. Begin volgende week wordt het overal weer droog, zijn er zonnige perioden en de maximumtemperatuur tussen de 15 en 17 graden.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Feyenoord heeft het Champions League-duel tegen Como gewonnen met 3-2. In eigen huis scoorde CGL en twee keer Hasmoussa. Bij de tweede goal van Hasmoussa werd de bal aangeraakt door een Como-speler, kwam tegen de paal en belandde via de rug van de keeper in de goal. In de 90ste minuut maakte Como het nog even spannend door een tweede doelpunt te maken. Vorige maand ging Feyenoord naar Barcelona voor de eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen, maar de Rotterdammers er met 5-1 niet aan te pas kwamen. Twee jongens uit Zwijndrecht hebben taakstraffen gekregen voor een uit de hand gelopen conflict met een andere jongen. Een van de twee jongens had ruzie met het slachtoffer om een meisje. Hij charterde zijn vriend om hem te helpen zijn rivaal in elkaar te slaan. Dat gebeurde in september 2022 in Café de Keuvel en erna op het Gebrandiplein. Het slachtoffer hield er verwonding aan zijn hoofd aan over. De rechter veroordeelt de Zwijndrechters tot 80 en 40 uur taakstraf. Veel minder dan er normaal wordt gegeven voor openlijke geweldpleging. Maar de verdachten waren destijds nog jong en hadden een blanco strafblad, zegt de rechter. Wel moeten ze allebei zo'n €1400 aan schadevergoeding betalen. De distributiecentra van Albert Heijn zijn weer in bedrijf. En de bevoorrading van de winkels is hervat. Laat de supermarktketen weten. Maar het kan nog wel weken duren voor alles weer als vanouds is, zo vermoedt Albert Heijn. De computerproblemen bij het moederbedrijf waren er in een aantal winkels lege schappen. Met name bij de versproducten zoals groenten en fruit. De oorzaak van de computerproblemen is nog altijd niet naar buiten gebracht. Mogelijk was er een cyberaanval op het supermarktconcern. Artsen hebben na jaren een onderdeel van een handrem teruggevonden die spoorloos was verdwenen na een ongeluk met een fiets. De remhendel zat in de rug van een 10-jarige jongen die met de fiets was gevallen. Na de val leek er weinig aan de hand, alleen was de remhendel van de fiets spoorloos verdwenen. 3 jaar geleden kreeg de jongen ineens last van zijn been. Artsen zagen niks aan zijn been, maar ze maakten een foto van zijn wervelkolom en daar zagen ze de fietshendel. Het metalen onderdeel was via een kleine wond in zijn zij naar binnen gekomen en in zijn onderrug geëindigd. Er was een complexe operatie voor nodig om de hendel uit de wervelkolom van de jongen te halen. Maar de operatie is geslaagd en een dag na de ingreep kon de jongen weer lopen. Het weer vanavond en vannacht wordt helder. Blijft droog, minimumtemperatuur een graad of 9. Morgen net als vandaag een mooie herfstdag met zon, wat wolken, droog en dan wordt het 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
3: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
8: Radio Capelle. Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Radio Capelle.

0: Gisteravond deed ze het nog met Lee Hazelwood. Vanavond met Dean Martin. We hebben het over Nancy Sinatra. Je hoorde Things.
1: Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van woensdag 14 oktober. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, kindercoach Debbie helpt tienermeiden. De column van Han van der Horst en vrouwenkoor Cantiamo Delft. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je er weer bij bent.

0: lekker koppel zo bij elkaar. Sade en Feel No Pain. En daarvoor Chris Rea en You My Love. Voor ons eerste onderwerp gaan we naar Tira Cox.
1: Kindercoach Debbie van Deursen helpt tienermeiden hun cyclus beter te begrijpen. Ik ben heel benieuwd, Debbie. Welkom hier.
2: Dankjewel.
1: De cyclus. Wat mij opvalt, als het over de cyclus gaat, gaat het bijna altijd over de menstruatie. En dan heeft het ook nog een beetje een negatieve connotatie. Wat is jouw insteek om naar de cyclus te kijken?
2: Nou ja, als je kijkt naar de natuur, dan leeft de natuur eigenlijk in een cycli. En wij als mens zijn eigenlijk ook natuur. En we zijn die verbinding met de natuur eigenlijk zo kwijtgeraakt dat we eigenlijk lineair zijn gaan leven en niet meer cyclisch. En dat heeft gewoon ontzettend veel invloed op wie we zijn als mens.
1: Jij bedoelt dat bijvoorbeeld de menstruatiecyclus ook van invloed is op je gedrag en dat je dan dat ook in je leven kan inbouwen of je bewust moet zijn van je gevoel, zoiets? Moet ik in die richting denken?
2: Ja, zoals je kijkt naar de seizoenen, naar de veranderingen, zo veranderen wij ook als mens, continu en in verschillende fases in het leven. En ik denk dat als je je daar meer bewust van bent en daar meer mee kan leven met die veranderingen en die gevoelens en die emoties en al die gedachten, ja, dat je daar meer veerkracht door opbouwt en jezelf makkelijker, gemakkelijker kunt dragen.
1: Dat klinkt heel logisch. Als ik de cyclus even aan zich neem, het eerste deel, het middelste deel en het tweede deel, wat verandert er ook in je gedachten of in je gedrag of in je wezen?
2: Ja, nou ja, in je zomerperiode, ik verdeelde de cyclus dan eigenlijk altijd in de 4 weken van de seizoenen. In de zomerperiode en in de lenteperiode heb je gewoon meer energie. Kan je meer naar buiten toe gericht zijn, straal je van nature meer. En in de herfst en in de winterperiode, dat zijn eigenlijk je weken dat je wat meer naar binnen toe gaat keren. Wat meer gaat reflecteren, het wat zachter voor jezelf maakt. Wat meer rust en ontspanning inplant. En dat je bijvoorbeeld het actieve sporten in die zomer en in die lenteweken doet.
1: Dus eigenlijk vergelijk je de cyclus met de seizoenen.
2: Ja.
1: Ja, mooi zeg. Wat is jouw aanpak nou voor tienermeiden om beter begrip te krijgen over een cyclus?
2: Sowieso cyclus in de breedste zin van het woord. Want het kaartendek bestaat uit de 5 elementen.
1: Het kaartendek, daar hebben we het nog niet over gehad. Vertel.
2: Nou, ik heb een tienermeiden kaartendek ontwikkeld. En het bestaat uit 33 kaarten en verschillende thema's. De 5 elementen zijn erin verwerkt. De maandfasen, de vrouwelijke cyclus en het stukje zelfvertrouwen. En als jij in lijn leeft met wie je bent als vrouw, als jong meisje, ja, dan kun je eigenlijk veel meer vanuit flow in het leven bewegen. En ja, dan kun je ook gewoon lekker stralen naar buiten toe. Dan voel je je zelfverzekerd, loop je je eigen pad. En dat is eigenlijk waar het kaartendek voor bedoeld is. Om die momenten van reflectie in te plannen. Maar ook en allemaal heel laagdrempelig, op een speelse leuke manier. Maar wetend dat je met aan de hand van je eigen cyclus dus meer afgestemd kan zijn op jezelf.
1: Ik zie een heel mooi kaartendek liggen met prachtige afbeeldingen. Het zijn grote kaarten, groter dan speelkaarten zal ik maar zeggen. Ik wil even met jou de aanpak doornemen. Stel voor, we hebben zo'n kaartendek voor ons liggen. Wat gebeurt? Dan moet ik een kaart pakken. Stel voor even, ik ben een tienermeisje. Ik doe even een beroep op jouw fantasie. Ik trek een kaart. Nou, als jij zegt welke kaart dat is, ben ik benieuwd hoe we dan verder gaan.
2: Nou, ik heb nu voor me liggen dan bijvoorbeeld de kaart water. Het waterelement. En van de 5 elementen heb ik een basiskaart en een balanskaart gemaakt. En dit is dan de basiskaart die ik gemaakt heb. En eigenlijk is het motto ervan, ik vertrouw op mezelf. En water is altijd stromend. Hoe je het ook bent of keert. Als er ook al een steen ligt, dan beweegt het water eromheen. En wij als mens zijn er bestaan ook voor een heel groot gedeelte uit water. Water is de energie van de winter. Van stilte, van intuïtie. Van dromen en van voelen.
1: Maar hoe gaat dat met ons tweeën dan? Jij geeft mij die kaart of ik trek die kaart. Ik neem aan dat het in een gespreksvorm gaat misschien. Ik heb die kaart voor me. Wie neemt het voortouw en hoe gaat zo'n gesprek?
2: Ja, dat is eigenlijk altijd een beetje intuïtief. Want het ligt er natuurlijk ook maar net aan met welke hulpvraag een tienermeisje bij mij is.
1: Stel voor, ik verzin hem ter plekke. Ik wil graag voelen wanneer mijn ovulatie is. Is dat mogelijk, bijvoorbeeld? Of ik zeg, die menstruatie, daar zit wel een week van tevoren tegenaan te hikken. Stel voor dat ik zo'n soort vraag heb.
2: Ja.
1: En dan kom jij met die waterkaart. Wat kan ik daar dan mee?
2: Nou, die waterkaart geeft eigenlijk aan van, oké, welk thema? zit daar aan gekoppeld. Dus, en wat voel ik dan in die periode? En ook een reflectievraag zit er dan bij en een oefening.
1: Nou, laten we even een reflectievraag doen.
2: Ja, de reflectievraag op deze kaart is bijvoorbeeld: welke wijsheid hou ik uit wat ik op dit moment voel? Dus even los van je gedachten, los van wat je aan het doen bent. Gewoon even stilstaan, even voelen. Wat voel ik nou eigenlijk daadwerkelijk in mijn lichaam? En vanuit dat gevoel kun je ook kiezen welke behoefte.
1: Wat zou dat bijvoorbeeld een antwoord kunnen zijn?
2: Dat je eigenlijk heel actief bent, terwijl je juist in de periode voor je cyclus, voor je menstruatie, meer ontspanning nodig hebt. En meer rust en wellicht warmte met een dekentje op de bank en lekker kopje thee drinken.
1: Duidelijk verhaal. Het is, beginnen we een beetje te leven. Ja. Waar kunnen we informatie daarover krijgen? Of misschien, waar kunnen we het bestellen?
2: Er is informatie vindbaar op mijn Instagram-pagina, Debbie van Deursen. En je kunt ook altijd even mailen naar welkom@debbievandeursen.nl. En dan krijg je de informatie via de mail.
1: Heel duidelijk verhaal. Nou, dankjewel Debbie van Deursen, kindercoach en ontwikkelaar van het kaartendek, om tienermeiden te helpen hun cyclus beter te begrijpen. Dankjewel.
3: Je blijft op de hoogte met De Late Avond. Tot middernacht in heel Zuid-Holland-Zuid. Radio Capelle.

Van boyband naar solo, Ronan Keating was dat. En This I Promise You. En daarvoor Julien Clerc. En Fais-moi une place. Zometeen de column van Han van der Horst. Dat naar Kate Bush. En Feel It.

Lieve mensen, ik heb een belangrijke mededeling. U moet ingeperkt worden. Dat wil zeggen, als u, zoals zoveel in ons Zuid-Holland-Zuid, graag uit fietsen en wandelen gaat langs de kust. U weet wel, dat is gezond voor u. De overheid ziet graag dat u beweegt en niet eindeloos op uw krent blijft zitten achter die computer. Of wat tegenwoordig haast nog erger is, met uw smartphone. U moet elkaar ontmoeten en in de ogen zien. Omgaan met echte mensen. Hoe kan dat gemakkelijker dan door samen te joggen, te sporten en te fietsen in de vrije natuur? Nu blijkt echter dat u daarmee een bijdrage levert aan het stikstofprobleem. U drijft de spot met de Natura 2000-doelstellingen. En omdat die doelstellingen

0: toch al niet worden gehaald, moet het stikstofgehalte nog verder naar beneden. Tenminste als ik de redenatie van de overheid correct begrijp. Nu ziet diezelfde overheid zich gedwongen investeringen op het gebied van woningbouw en industrie tegen te houden, om het allemaal niet nog erger te maken dan het nu al is. Pas als het met de Natura 2000 doelstellingen wel snor zit, dan ontstaat er meer ruimte. Eerder niet. Tot nu hebben het Rotterdamse havenbedrijf, het gemeentebestuur op de Coolsingel, de provincie, het Rijk en het bedrijfsleven zich goed en terdege in de oren geknoopt. Samen tekenen ze nu voor een routekaart naar natuursvergunningsverlening in de Rotterdamse haven. Ja, zo heet dat tegenwoordig vaak onder de bolleboffen, een routekaart. Het komt erop neer dat er in brede kring rond de haven natuurgebieden natuurlijker gemaakt moeten worden dan ze nu zijn. Noem het zomaar. En dan kunnen er weer vergunningen worden verleend voor de ontwikkeling van bedrijfsterreinen aan de westkant van het Rotterdamse havengebied, voor de aanleg van wegen, misschien zelfs voor de bouw van nieuwe kaders. In concreto gaat het om de volgende natuurgebieden: Meijendel en Berkheide tussen Den Haag en Katwijk, het Westduinpark in Den Haag, en dan grote delen van het duingebied tussen Kijkduin en Hoek van Holland, om precies te zijn Wapendal, Zonneveld en de Kapittelduinen. De reeks wordt besloten met Voornesduin aan de andere kant van de waterweg in de Bielse Maas. De Rotterdamse VVD-wethouder Tim Versnel speelde een hoofdrol bij de presentatie van de routekaart. Hij maakte veel werk van één concrete maatregel. In de genoemde gebieden worden op grote schaal konijnen uitgezet. Die houden de vegetatie kort en dan ontstaan er weer, net als vroeger, overal zandverstuivingen. Bovendien verklaarde Versnel de oorlog aan exotische planten, zoals minister Van den Brink dat al eerder deed aan personen zonder geldige verblijfspapieren. Ook exotische insecten moeten wijken. Maar met meer konijnen wordt alles beter en hoeft er in de haven niet zo streng gehandhaafd te worden. Wacht even, nu ben ik het belangrijkste voor u persoonlijk nog vergeten. In één adem met de planten en de insecten wordt gezegd: het inperken van het aantal wandelaars en fietsers langs de kust. Met andere woorden, u moet uit de buurt blijven, anders komt het niet goed met de natuur en evenmin met de groei van de haven en onze industrie. Ga maar ergens anders bewegen. Bijvoorbeeld in zo'n industriegebied. Tegen de NOS zei gedeputeerde van Zuid-Holland Arne Weverling, ook al VVD: er zijn bedrijven die wel plannen hebben, maar niet eens meer een vergunning durven aanvragen. Wij zeggen: dien je plannen weer in. Kom naar Rotterdam. Er zijn immers konijnen genoeg. En de fietsende burgers jagen we wel weg. Ik krijg nu voor de geest hoe lobbyisten voor havensteden als Antwerpen, Hamburg, Le Havre of Genua zeggen: nee mensen, Rotterdam is een prachtige vestigingsplaats. Rotterdam is goed. Er komt ruimte genoeg in het havengebied. De wethouder zet immers konijnen uit. Dan begrijpt u, elke hinderpaal is weggenomen. U kent toch het beroemde Nederlandse gezegde: met de konijnen begint de victorie. Als iedereen uitgelachen is, zegt zijn lobbyist, zullen we nu met z'n allen gaan kijken wat ons havenbedrijf te bieden heeft. Minder mensen, meer konijnen. Je zou bijna zeggen, het is bij de konijnen af. Weet u wie trouwens ook hoge ogen gooide met konijnen? Nou, Walt Disney. Hier is de grote hit uit zijn film over broer Konijn: Zippeli-Doeda, een lied over natuurbehoud. Er komen wel exotische dieren in voor. daar moet u dan maar overheen luisteren.
1: Yes, honey. It happened on one of them zippity-doo-dah days. Now, that's the kind of day when you can't open your mouth without a song jump right out of it. Zippity-doo-dah, zippity-ay. My, oh, my, what a wonderful day.

0: maakten het in 1970. John Sebastian, You're a Big Boy Now. En daarvoor Ramses Shaffy, samen met Lisbeth List in Samen. We gaan naar ons volgende onderwerp. Coline Smits en Celine Tilman van Cantiamo Delft vertellen bij Herman de Bruin over hun vrouwenkoor.
1: Allebei welkom, dames.
2: Dank u. Hallo.
1: Een koor wat al lang bestaat?
2: 20 jaar.
1: Ooit begonnen met een paar mensen die dat leuk vonden om te gaan zingen?
2: Het is voortgekomen uit een kinderkoor.
1: Kinderkoor?
2: Ja. En de destijds pianist, die is een dirigent geworden van het koor.
1: Ja?
2: Ja.
1: Ja, wat kunnen we van Cantiamo verwachten? Zit er kwaliteit in? Proberen jullie zo hoog mogelijk? Ja, dat doen de meeste koren natuurlijk, zo hoog mogelijk te komen.
2: Nou, we zijn een koor wat gezelligheid natuurlijk voorop zet. Maar
1: het is
2: we vinden
1: een vriendin in de club.
2: Zeker, absoluut. Ja. Maar we vinden wel belangrijk dat de kwaliteit goed is. Dus daar streven we ook zeker naar. Ja.
1: Ja. En als je bij het koor komt, moet je dan een auditie doen?
3: Ja, zeker.
1: Ja? Ja. Toch wel.
3: Ja. Ja, het is toch steeds populairder aan het worden. En dan wil je toch wel de kwaliteit eruit halen. Dus dan wordt er auditie gedaan. En ja. Van daaruit kom je bij het koor.
2: Ook een 3 maanden proefperiode om te kijken, vind je het wat?
1: Oh, okay.
2: Vinden wij het leuk? En ja, wat ik zeg, het niveau ligt wel hoog.
1: Als het een vriendinnenclub is, moet het ook een beetje passen natuurlijk.
2: Zeker, ja.
3: Maar daarom is er ook een proeftijd om dat een beetje te verkennen.
1: Ja, precies, om te kijken of het allemaal lukt. Maar meestal gaat het goed, want jullie hebben hoeveel leden op het moment?
2: 34.
1: Zo, dat is een groot koor volgens mij.
2: Ja.
1: En Delft is een goede gelegenheid om... Want er zijn heel veel koren in Delft, hè?
2: Klopt, ja.
1: Heb je een idee van hoe dat komt?
2: Nee, techniek gaat vaker wel samen met muziek.
1: Maar doen jullie wel eens met anderen dan mee, een koor?
2: We hebben een samenwerking gehad met het studentenkoor. Met New Sound. Bij het afscheid van de burgemeester vorig jaar in Delft.
1: Ja, ja. Maar wel regelmatig optreden, ook op andere gelegenheden dan 2 keer per jaar een concert.
2: Zeker, ja. Ja, we zijn ook een paar keer gevraagd bij Lintjes Regen om te mogen zingen. Ook bij
3: Lichtjesavond,
2: inderdaad. Lichtjesavond.
1: In Delft is dat heel belangrijk natuurlijk. Dat
2: absoluut, niet te missen.
1: Ja. Wat is het repertoire wat jullie zingen? Want ik denk met Lichtjesavond kerstrepertoire. Mm-hmm. Maar de andere ook? Breed?
2: Ja, zeker. Ja, we zingen van klassiek tot aan pop. Van meer soul-nummers tot aan musical-achtige nummers. En alles eigenlijk tussenin.
3: Ja. En dat dan ook in diverse talen. Dus zowel in het Nederlands als in het Engels. Maar ook wel in het Zweeds of het Noors. Of
2: Bulgaars.
1: En dan is het wel zo dat de uitspraak goed moet zijn natuurlijk. Ja. Daar moet je wel op studeren.
3: Nou, we hebben gelukkig ook wat dames die hebben een hele lieve man of vriend die zelf een goede talenknobbel hebben of zelf ook uit het buitenland komen.
1: Okay.
3: En dan ook helpen met de uitspraak.
1: Ja, dus dan gaat het allemaal kwalitatief heel goed worden.
2: Ja.
1: Want als je denkt, ik doe wel wat zweet en ik brabbel, maar wat is niet de bedoeling natuurlijk.
2: Nee. En voor de scherpe randjes hebben we natuurlijk onze zangcoach Jeske Bras nog.
1: Je hebt ook een zangcoach?
2: Ja, zeker.
1: Maar die is er niet wekelijks bij, neem ik aan.
2: Nee.
1: Want jullie oefenen 1 keer in de week?
2: Klopt, iedere woensdagavond.
1: En dat is ook een gezelligheidsavond.
2: Absoluut.
1: Alles bij elkaar. Dus zingen is belangrijk.
2: Ja.
1: Maar de nazit is ook belangrijk.
2: Die is net zo belangrijk.
1: Net zo belangrijk. Ja, mensen die meer willen weten over Cantiamo. Want jullie hebben 34 leden. Dan denk ik, dat is heel veel. Maar ik begreep al dat jullie er ook nog wel mensen. Dat het wel kan dat er mensen bij komen. Dat is geen probleem.
2: Nee, geen enkel probleem. En we zoeken heel specifiek lage stemmen. Die zijn moeilijk te vinden onder dames.
1: Ja, dat kan me voorstellen. Ja. Als mensen daar zin in hebben. Waar kunnen ze zich melden?
2: Via de website cantiamodelft.nl. En anders hebben we Instagram, waar ook Cantiamo Delft.
1: Ja, dus op de sociale media Cantiamo Delft zijn jullie wel goed te vinden.
3: En dan kun je gerust ook een DM sturen, een berichtje. Okay.
1: Ja, dat kan ook. Maar gewoon binnenlopen bij de repetitie is ook mogelijk.
2: Nou, hou dan vooral de socials in de gaten, want we hebben ook open avonden. Dus dan kan gewoon iedereen binnenwandelen. Dat hebben we vorig jaar ook
1: wat
2: gedaan.
1: Het is voor je.
2: Ja, zeker. Ja. Gewoon lekker meezingen. Ja.
1: En waar oefenen jullie?
2: Wij oefenen in de Lutherse Kerk.
1: In Delft. Het Noordeinde.
2: Ja, inderdaad.
1: Maar goed, dat gaat allemaal de goede kant op. En twee keer per jaar een groot concert.
2: Zeker.
1: En daar tussendoor ook nog andere dingen. Dus jullie zijn er druk mee met het hele Cantiamo in Delft.
2: Ja.
1: Ja, leuk om dat allemaal te horen. Wat jullie allemaal doen en wat je allemaal meemaakt met een koor. En als er mensen bij willen komen, laat ze even op die website kijken. Dan komen ze het allemaal wel tegen. En dan kunnen ze misschien op een open avond binnenlopen.
2: Absoluut.
1: Dat is zeker de bedoeling. Coline Smits en Celine Tilman, dank voor het gesprek.
2: Dank u wel.
1: Heel veel
2: dank
1: succes
2: u wel.
1: Met de toekomst, want jullie gaan voorlopig nog wel even gezellig door.
2: Dat zeker.
3: Zeker
2: ja.
3: weten.
2: Dank u wel.
1: Dank je wel.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.3.
1: Ik ben Maries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Feyenoord heeft het Champions League duel tegen Como gewonnen met 3-2. In eigen huis scoorde CGL en twee keer Hasmoussa. Bij de tweede goal van Hasmoussa werd de bal aangeraakt door een Como-speler, kwam tegen de paal en belandde via de rug van de keeper in de goal. In de 90ste minuut maakte Como het nog even spannend door een tweede doelpunt te maken. Vorige maand ging Feyenoord naar Barcelona voor de eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen, maar de Rotterdammers er met 5-1 niet aan te pas kwamen. Twee jongens uit Zwijndrecht hebben taakstraffen gekregen voor een uit de hand gelopen conflict met een andere jongen. Een van de twee jongens had ruzie met het slachtoffer om een meisje. Hij charterde zijn vriend om hem te helpen zijn rivaal in elkaar te slaan. Dat gebeurde in september 2022 in Café de Keuvel en erna op het Gebrandiplein. Het slachtoffer hield er verwonding aan zijn hoofd aan over. De rechter veroordeelt de Zwijndrechters tot 80 en 40 uur taakstraf. Veel minder dan er normaal wordt gegeven voor openlijke geweldpleging. Maar de verdachten waren destijds nog jong en hadden een blanco strafblad, zegt de rechter. Wel moeten ze allebei zo'n €1400 aan schadevergoeding betalen. De distributiecentra van Albert Heijn zijn weer in bedrijf. En de bevoorrading van de winkels is hervat. Laat de supermarktketen weten. Maar het kan nog wel weken duren voor alles weer als vanouds is, zo vermoedt Albert Heijn. Door computerproblemen bij het moederbedrijf waren er in een aantal winkels lege schappen. Met name bij de versproducten zoals groenten en fruit. De oorzaak van de computerproblemen is nog altijd niet naar buiten gebracht. Mogelijk was er een cyberaanval op het supermarktconcern. Artsen hebben na jaren een onderdeel van een handrem teruggevonden die spoorloos was verdwenen na een ongeluk met een fiets. De remhendel zat in de rug van een 10-jarige jongen die met de fiets was gevallen. Na de val leek er weinig aan de hand, alleen was de remhendel van de fiets spoorloos verdwenen. 3 jaar geleden kreeg de jongen ineens last van zijn been. Artsen zagen niks aan zijn been, maar ze maakten een foto van zijn wervelkolom en daar zagen ze de fietshendel. Het metalen onderdeel was via een kleine wond in zijn zij naar binnen gekomen en in zijn onderrug geëindigd. Er was een complexe operatie voor nodig om de hendel uit de wervelkolom van de jongen te halen. Maar de operatie is geslaagd en een dag na de ingreep kon de jongen weer lopen. Het weer vanavond en vannacht wordt helder. Blijft droog, minimumtemperatuur een graad of 9. Morgen net op...
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
5: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vandaag is er een landelijke staking van bussen in het streekvervoer. De staking komt vanuit de vakbonden FNV en CNV en duurt de hele dag. De staking treft bussen van de RET, Qbus, Arriva, Keolis en Connection. De treinen van de NS rijden volgens de normale dienstregeling. Dat geldt dus ook voor de stations Capelle Scholevaar, Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam-Alexander. In Nieuwekerk aan den IJssel werd de naam van de nieuwe middelbare school onthuld, het Zuidplas College. De school, een gezamenlijk initiatief van Comenius Nieuwekerk en Torbekke Talentschool Nieuwekerk, gaat op 1 augustus 2027 open. En het biedt MAVO, HAVO en VWO van brugklas tot diploma. Op het moment kunnen MAVO-leerlingen hun diploma in Zuidplas behalen, maar HAVO en VWO-leerlingen moeten voor de bovenbouw uitwijken naar omliggende gemeenten. En daardoor ontstond de wens voor een nieuwe middelbare school waar alle leerlingen van brugklas tot diploma hun schooltijd kunnen doorlopen. En op zaterdag 14 november komt Sinterklaas aan in Capelle aan den IJssel. De intocht begint rond 10 uur bij het ponton van het Vuikpark, zoals gebruikelijk. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor woensdag 14 oktober. Het wordt vandaag een aangename herfstdag. Er zijn flinke zonnige perioden, het blijft overal droog. En de temperatuur loopt bij een zachte tot matige wind uit een zuidwestelijke richting vanmiddag op naar rond de 18 graden. Komende avond en nacht is het rustig, blijft overal droog en het koelt af naar ongeveer 10 graden. Ook morgen zijn er vooral aanvankelijk flinke zonnige perioden. Later op de dag zien we ook wat meer wolkenvelden, blijft droog en in de middag kan het zo'n 19 tot 20 graden worden. Vrijdag krijgen we met een zwakke storing te maken. Er is dan tijdelijk meer bewolking en er kan wat regen of een enkele bui vallen bij een matige wind uit een westelijke richting. Na een minimumtemperatuur van 13 graden wordt het vrijdagmiddag rond de 17 graden. In het weekend is er weliswaar kans op wat regen of een enkele bui, maar er zijn ook langere droge perioden met zon. De maximumtemperatuur wordt duidelijk lager en dat alles heeft te maken met het draaien van de wind. De wind gaat waaien uit een noord tot een noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur dan zo'n 14 tot 15 graden. Begin volgende week wordt het overal weer droog, zijn er zonnige perioden en de maximumtemperatuur tussen de 15 en 17 graden.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Feyenoord heeft het Champions League duel tegen Como gewonnen met 3-2. In eigen huis scoorden CGL en twee keer Hasmoussa. Bij de tweede goal van Hasmoussa werd de bal aangeraakt door een Como-speler, kwam tegen de paal en belandde via de rug van de keeper in de goal. In de 90ste minuut maakte Como het nog even spannend door een tweede doelpunt te maken. Vorige maand ging Feyenoord naar Barcelona voor de eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen, maar de Rotterdammers er met 5-1 niet aan te pas kwamen. Twee jongens uit Zwijndrecht hebben taakstraffen gekregen voor een uit de hand gelopen conflict met een andere jongen. Een van de twee jongens had ruzie met het slachtoffer om een meisje. Hij charterde zijn vriend om hem te helpen zijn rivaal in elkaar te slaan. Dat gebeurde in september 2022 in Café de Keuvel en erna op het Gebrandiplein. Het slachtoffer hield er verwonding aan zijn hoofd aan over. De rechter veroordeelt de Zwijndrechters tot 80 en 40 uur taakstraf. Veel minder dan er normaal wordt gegeven voor openlijke geweldpleging. Maar de verdachten waren destijds nog jong en hadden een blanco strafblad, zegt de rechter. Wel moeten ze allebei zo'n €1400 aan schadevergoeding betalen. De distributiecentra van Albert Heijn zijn weer in bedrijf. En de bevoorrading van de winkels is hervat. Laat de supermarktketen weten. Maar het kan nog wel weken duren voor alles weer als vanouds is, zo vermoedt Albert Heijn. De computerproblemen bij het moederbedrijf waren er in een aantal winkels lege schappen. Met name bij de versproducten zoals groenten en fruit. De oorzaak van de computerproblemen is nog altijd niet naar buiten gebracht. Mogelijk was er een cyberaanval op het supermarktconcern. Artsen hebben na jaren een onderdeel van een handrem teruggevonden die spoorloos was verdwenen na een ongeluk met een fiets. De remhendel zat in de rug van een 10-jarige jongen die met de fiets was gevallen. Na de val leek er weinig aan de hand, alleen was de remhendel van de fiets spoorloos verdwenen. 3 jaar geleden kreeg de jongen ineens last van zijn been. Artsen zagen niks aan zijn been, maar ze maakten een foto van zijn wervelkolom en daar zagen ze de fietshendel. Het metalen onderdeel was via een kleine wond in zijn zij naar binnen gekomen en in zijn onderrug geëindigd. Er was een complexe operatie voor nodig om de hendel uit de wervelkolom van de jongen te halen. Maar de operatie is geslaagd en een dag na de ingreep kon de jongen weer lopen. Het weer vanavond en vannacht is helder. Blijft droog, minimumtemperatuur een graad of 9. Morgen net als vandaag een mooie herfstdag met zon, wat wolken, droog en dan wordt het 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vandaag is er een landelijke staking van bussen in het streekvervoer. De staking komt vanuit de vakbonden FNV en CNV en duurt de hele dag. De staking treft bussen van de RET, Qbus, Arriva, Keolis en Connection. De treinen van de NS rijden volgens de normale dienstregeling. Dat geldt dus ook voor de stations Capelle Scholevaar, Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam-Alexander. In Nieuwekerk aan de IJssel werd de naam van de nieuwe middelbare school onthuld, het Zuidplas College. De school, een gezamenlijk initiatief van Comenius Nieuwekerk en Torbekke Talentschool Nieuwekerk, gaat op 1 augustus 2020.

0: 2027 open. En het biedt MAVO, HAVO en VWO van brugglas tot diploma. Op het moment kunnen MAVO-leerlingen hun diploma in Zuidplas behalen, maar HAVO en VWO-leerlingen moeten voor de bovenbouw uitwijken naar omliggende gemeenten. En daardoor ontstond de wens voor een nieuwe middelbare school waar alle leerlingen van brugglas tot diploma hun schooltijd kunnen doorlopen. En op zaterdag 14 november komt Sinterklaas aan in Capelle aan den IJssel. De intocht begint rond 10 uur bij het ponton van het Vuikpark, zoals gebruikelijk. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting voor woensdag 14 oktober. Het wordt vandaag een aangename herfstdag. Er zijn flinke zonnige perioden, blijft overal droog. En de temperatuur loopt bij een zwakke tot matige wind uit een zuidwestelijke richting vanmiddag op naar rond de 18 graden. Komende avond en nacht is het rustig, blijft overal droog en het koelt af naar ongeveer 10 graden. Ook morgen zijn er vooral aanvankelijk flinke zonnige perioden. Later op de dag zien we ook wat meer wolkenvelden, blijft droog en in de middag kan het zo'n 19 tot 20 graden worden. Vrijdag krijgen we met een zwakke storing te maken. Er is dan tijdelijk meer bewolking en er kan wat regen of een enkele bui vallen bij een matige wind uit een westelijke richting. Na een minimumtemperatuur van 13 graden wordt het vrijdagmiddag rond de 17 graden. In het weekend is er weliswaar kans op wat regen of een enkele bui, maar er zijn ook langere droge perioden met zon. De maximumtemperatuur wordt duidelijk lager en dat alles heeft te maken met het draaien van de wind. De wind gaat waaien uit een noord tot een noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur dan zo'n 14 tot 15 graden. Begin volgende week wordt het overal weer droog, zijn er zonnige perioden en de maximumtemperatuur tussen de 15 en 17 graden. Je luistert.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Feyenoord heeft het Champions League duel tegen Como gewonnen met 3-2. In eigen huis scoorde ZGL en twee keer Hasmoussa. Bij de tweede goal van Hasmoussa werd de bal aangeraakt door een Como-speler, kwam tegen de paal en belandde via de rug van de keeper in de goal. In de 90ste minuut maakte Como het nog even spannend door een tweede doelpunt te maken. Vorige maand ging Feyenoord naar Barcelona voor de eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen, maar de Rotterdammers er met 5-1 niet aan te pas kwamen. Twee jongens uit Zwijndrecht hebben taakstraffen gekregen voor een uit de hand gelopen conflict met een andere jongen. Een van de twee jongens had ruzie met het slachtoffer om een meisje. Hij charterde zijn vriend om hem te helpen zijn rivaal in elkaar te slaan. Dat gebeurde in september 2022 in Café de Keuvel en erna op het Gebrandiplein. Het slachtoffer hield er verwonding aan zijn hoofd aan over. De rechter veroordeelt de Zwijndrechters tot 80 en 40 uur taakstraf. Veel minder dan er normaal wordt gegeven voor openlijke geweldpleging. Maar de verdachten waren destijds nog jong en hadden een blanco strafblad, zegt de rechter. Wel moeten ze allebei zo'n €1400 aan schadevergoeding betalen. De distributiecentra van Albert Heijn zijn weer in bedrijf. En de bevoorrading van de winkels is hervat. Laat de supermarktketen weten, maar het kan nog wel weken duren voor alles weer als vanouds is, zo vermoedt Albert Heijn. De computerproblemen bij het moederbedrijf waren er in een aantal winkels lege schappen, met name bij de versproducten zoals groenten en fruit. De oorzaak van de computerproblemen is nog altijd niet naar buiten gebracht. Mogelijk was er een cyberaanval op het supermarktconcern. Artsen hebben na jaren een